0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Nou, het mooiste is natuurlijk vinyl. Want het is altijd weer, als je zo'n ding uitpakt voor het eerst, dat je denkt, oké, nu is het echt.
0: Discussie.
2: Discussie gesloten lijkt me.
3: Ja, maar die vetbank kun je ook trappen.
2: Nee, die vetbank kun je trappen. Maar je kunt ook gewoon rijden.
3: Oh, is dat zo?
2: Ja, zeker.
0: En Twentse cultuur.
4: Nou, ik denk dat het ook wel goed is dat mensen beseffen dat je met cultuur natuurlijk ook de gemeente helpt om bepaalde doelen te bereiken, hè, die ze zich hebben voorgenomen.
0: Stream je favoriete radio exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister. Twente FM nieuws.
5: Goedenacht, ik ben Alissa Hippe. Oekraïne overlegt volgende week met een internationale contactgroep over meer militaire steun. Volgens de Oekraïense minister van Defensie heeft het land dringend extra luchtafweer nodig vanwege de toenemende Russische aanvallen met drones en raketten. Ook is het defensiebudget voor de tweede helft van het jaar nu al op. Er zijn ook vandaag politiezoekacties in de omgeving van Overasselt. De afgelopen dagen zijn meerdere keren wapens gevonden, onder andere in Wijchen. Daar zaten ze in een tas. Het is nog niet bekend of die gebruikt zijn bij het geweld eerder deze week. Bij een schietpartij werd een beveiliger doodgeschoten en raakten twee agenten gewond. In het Afrikaanse Congo zijn zeker 22 mensen omgekomen nadat er brand uitbrak op een bruiloft. Dat gebeurde tijdens de ceremonie in een feestzaal. Het dodental kan volgens de lokale burgemeester nog oplopen. Er raakten ook meerdere mensen gewond. Het is niet duidelijk hoe de brand is ontstaan. En Ajax-ziet Aaron Bouwman is na de topper tegen PSV naar het ziekenhuis gebracht voor een medische check. Hij kwam 10 minuten voor tijd hard in botsing met PSV'er Van Bommel en lag een tijd met veel pijn op het veld. Er ontstonden vervolgens meerdere opstootjes tussen spelers. Van Bommel kreeg geel. En dan nu het weer van Weer Online. Het is flink afgekoeld, 7 tot 12 graden. Vandaag begint zonnig en droog. 'S Middags afwisseling van wolken en zon. In het zuiden tot 24 graden. In het noorden rond de 21 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Het is zomer in Twente. Twente FM in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. De nachtdienst.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Toen kreeg Battle een hersenstam-infarct.
2: We waren in het begin best wel druk met de mens. En toen kwamen ineens de mannengriepen tussen.
0: Discussie.
3: Dan kom je op de lijn, ga je met ons in gesprek. Dan heb je demonstratierecht. Maar je blijft met je vingers van andere mensen af. En je gaat andere mensen ook niet bedreigen om je zin te krijgen.
0: En Twentse cultuur.
4: Een krantenartikel hebben we gehad van Orgelman Benno is cultureel erfgoed. Ja, nou ja, hier zit hij dan.
0: Stream je favoriete radio. Exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister. Twente FM Nieuws.
5: Goedemorgen, ik ben Alissa Hiepe. Er zijn buitengewoon openhartige gesprekken gevoerd met de Amerikaanse gezanten Kushner en Witkoff over de Oekraïne-oorlog. Dat zegt de Russische president Poetin. Het Witte Huis zegt dat er wezenlijke plannen zijn besproken om de oorlog te beëindigen. Vandaag volgt een gesprek met de Oekraïense president Zelensky in Kiev. Een vulkaanuitbarsting in Indonesië zorgt voor problemen in en rond de hoofdstad Jakarta. De autoriteiten adviseren om mondkapjes en oogbescherming te dragen, zoveel mogelijk binnen te blijven en waterbronnen te bedekken. Ook zijn vluchten op de luchthaven gecanceld vanwege het neerkomende vulkanische as. Een jong kind is overleden na een aanrijding door een veegwagen in Leeuwarden. Hoe oud het kind was, is niet bekendgemaakt. Lokale media zegt dat het gebeurde in een winkelcentrum. Er kwam nog een traumahelikopter bij, maar die kon niks meer doen. En een Duitse raket heeft een testvlucht gemaakt in Noorwegen. De vorige poging, in maart vorig jaar, mislukte. De raket stortte toen 30 seconden na de lancering in zee. Dit keer was de test een stuk succesvoller. De lancering is vooral belangrijk omdat Europa niet te afhankelijk wil zijn van Amerika. En dan nu het weer van Weer Online. De bewolking neemt iets toe en lokaal kan een spatje regen vallen. Het koelt af naar ongeveer 14 graden. De ochtend begint droog en de zon schijnt, maar 's middags wisselen de zon en wolken elkaar af. Het blijft wel droog met 21 tot 24 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Het is zomer in Twente.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Ja, de muziek staat op één. Maar ik heb wel de ambitie om echt een lijpe psychedelische show ervan te maken.
0: Discussie.
2: Dat perspectief, dat zat echt onder druk. Hè? Wonen, mijn werk, mijn opleiding. Zeker met de technologische ontwikkelingen als kunstmatige intelligentie.
0: En religie.
1: Zo staat Matthew Ward aan het begin, zoals dat toen heette, van de Jesus Music. En dat was toen echt een genre en tegenwoordig noemen we dat gewoon christelijke muziek.
0: Stream je favoriete radio exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister. Twente FM Nieuws.
3: Goedemorgen, ik ben Alissa Hiepen. Oekraïne gaat volgende week in gesprek met NAVO-lidstaten en de Europese Unie over meer militaire steun. Volgens de Oekraïense minister van Defensie is er dringend extra luchtafweer nodig vanwege de Russische aanvallen met drones en raketten. Ook is het defensiebudget voor de tweede helft van het jaar nu al op. De uitvaart van de Noorse koning Harald wordt onder andere bijgewoond door prins William. Dat doet hij namens zijn vader, koning Charles. Bij de begrafenis volgende week woensdag zijn ook leden van ons koningshuis aanwezig. Koning Willem-Alexander, koningin Maxima, prinses Beatrix en prinses Amalia zijn erbij. Er is een klopjacht gaande op een Duitse klimaatactivist die zelf zegt verantwoordelijk te zijn voor aanslagen op het stroomnet. De Duitse politie heeft foto's van hem verspreid. De man legde bij 3 elektriciteitscentrales zelfgemaakte explosieven neer. En er werd een transformatorstation bestookt met vuurpijlen. En Botik van de Zandschulp staat in de 4e ronde van de US Open. De Nederlandse tennisser rekende vannacht in een lange partij van 5 sets af met de Belg Sizou Berks. Om in de kwartfinales te komen moet hij nog winnen tegen de Fransman Arthur Géa. En dan nu het weer van Weer Online. Er kan een spatje regen vallen en het is ongeveer 14 graden. Vandaag blijft het droog en wisselen de zon en wolken elkaar af. Het wordt tussen de 21 en 24 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Het is zomer in Twente. Twente FM in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. De nachtdienst.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Het is inderdaad een, het is een stevig stukje muziek.
0: Discussie.
2: Karbiet schieten, het geldt voor het vuurwerk, het geldt voor Sinterklaas. Er staan nog altijd tradities wat dat betreft onder druk.
0: En Twentse cultuur.
3: Hij natuurlijk ook nog het flagon, hè, in Oortmarsch.
4: Ja. Oh ja, in Oortmarsch.
3: Ja. Het is eigenlijk moet dat altijd 8 vrijgezelle jongens weer van rond de 20.
0: Stream je favoriete radio. Exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister. Twente FM nieuws.
5: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan. De Russische president Poetin zegt vannacht buitengewoon openhartige gesprekken te hebben gevoerd met de Amerikaanse gezanten Kushner en Witkoff. Dit huis zegt dat er concrete plannen zijn besproken om de oorlog met Oekraïne te beëindigen. Vandaag volgt een gesprek met de Oekraïense president Zelensky in Kiev. Een deelnemer van de Griekse variant van de tv-show Expeditie Robinson klaagt de makers aan. De man werd tijdens het speervissen overvaren door een toeristenboot en verloor een been. Volgens Amerikaanse media eist hij tientallen miljoenen euro schadevergoeding omdat de productie volgens hem te weinig veiligheidsmaatregelen nam. FC Utrecht gaat er alles aan doen om de daders op te sporen die tijdens het thuisduel met Go Ahead Eagles vuurwerk op het veld gooiden. Dat zegt directeur Keuning bij ESPN. De wedstrijd werd definitief stilgelegd nadat er eerst met vuurwerk en daarna met bekers werd gegooid. De wedstrijd wordt dinsdag in een leeg stadion uitgespeeld. De PSV heeft gisteravond de topper tegen Ajax gewonnen. Het werd 1-3 in de Johan Cruijff Arena. Een zware botsing tussen PSV'er Van Bommel en Ajax-ziet Bouwman zorgde voor veel opstootjes tussen spelers. Verder won Feyenoord in Nijmegen met 3-1 van NEC en rekende Excelsior met 3-0 af met Willem II. En dan het weer van weer online. Lokaal valt een spatje regen. De dag begint zonnig en droog. Vanmiddag ook wat bewolking. En dan wordt het 21 tot 24 graden. Morgen zomers, daarna koeler en wisselvallig. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Het is zomer in Twente. Twente FM in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. De nachtdienst.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals discussie.
1: Hoe kun je als bestuur zodanig inrichten dat je mogelijk beter je vrijwilligers bij je binnenkrijgt? Ja, we hopen dat het resultaat gaat opleveren.
0: Muziek.
2: Die Rhodes doet dat dan het best of zo. Die microfoon had zo hoog. En dat is op zijn tenen staat om erbij te komen.
3: Maar je kan hem ook gewoon lager zetten. Ja.
0: En religie.
4: Lofzang aan de drie enige God. Met daarin verweven wat het betekent om in Christus te zijn.
0: Stream je favoriete radio. Exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
5: Een uniek koopje. Brokante, retro, vintage en antiek. Gecombineerd met een compleet aanbod nieuwe goederen. Laat je verrassen en snuffel aanstaande zaterdag. Van 8:30 tot 14:00 tussen de vele kramen op de markt in Weerselo. Kijk voor meer informatie op weerselozemarkt.nl.
6: Hey, monteur. Edwin Evers hier. Wil jij sleutelen aan de mooiste bedrijfswagens en de dikste trucks? Kom maar op. In Groningen, Drenthe en Overijssel zoekt Volvo en Renault dealer Nijwa naar nieuwe collega's. Ben je een starter, allrounder of switcher? Ga naar werkenbijnijwa.nl en misschien vind je jouw match. We gaan elkaar zien op een van de bedrijfsfeestjes van Nijwa.
7: Oh nee, mijn remmen. Maar dat geeft niks. Ik bel wel even met Vogelzang. Vogelzang Verzekeringen en Hypotheken. Neemt uw huidige polis vrijblijvend door voor een oplossing op maat? Daarbij wordt gekeken bij verschillende banken en verzekeringsmaatschappijen. Particuliere bedrijven en verenigingen zijn verzekerd van de beste oplossing. Met Vogelzang Verzekeringen en Hypotheken. Nieuwstraat 103 in Oldenzaal of wereldwijd via www.vogelzangverzekeringen.nl.
0: Twente FM Nieuws.
8: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan. De Amerikaanse gezanten Kushner en Witkoff gaan vandaag naar de Oekraïnse president Zelensky. Gisteren waren ze bij president Poetin. Die zei dat hij de gesprekken over het beëindigen van de oorlog buitengewoon openhartig vond. Volgens het Witte Huis zijn er wezenlijke plannen besproken die de komende weken bekend worden gemaakt. De uitvaart van de Noorse koning Harald wordt onder andere bijgewoond door prins William. Dat doet hij namens zijn vader, koning Charles. Bij de begrafenis komende woensdag zijn ook leden van ons koningshuis aanwezig. Koning Willem-Alexander, koningin Maxima, prinses Beatrix en prinses Amalia zijn erbij. FC Utrecht is ontgoocheld dat er fans gisteravond vuurwerk op het veld hebben gegooid tijdens de thuiswedstrijd tegen Go Ahead Eagles. We zullen de daders opsporen, zei de directeur. De wedstrijd werd gestaakt door het vuurwerk en omdat er bekers werden gegooid. Dinsdag wordt die zonder publiek uitgespeeld. En tennisser Botik van de Zandschulp is door naar de vierde ronde op de US Open. Hij versloeg de Belg Sisu Bergs in 5 sets. Een verrassing, want Bergs staat veel hoger op de wereldranglijst. Van de Zandschulp is de enige Nederlander die nog actief is in het enkelspel van het Amerikaanse Grand Slam toernooi. En dan het weer van weer online. Vanochtend vooral in het binnenland droog en zonnig. In het westen en zuiden wat meer wolken. Vanmiddag overal een mix van wolken en zon. En het wordt 21 tot 24 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Het is zomer in Twente.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Nou, het mooiste is natuurlijk vinyl. Want het is altijd weer, als je zo'n ding uitpakt voor het eerst, dat je denkt, oké, nu is het echt.
0: Discussie.
2: Discussie gesloten lijkt me.
3: Ja, maar die vetbak kun je ook trappen.
2: Nee. Die vetbak kun je trappen, maar je kunt ook gewoon rijden.
3: Oh, is dat zo?
2: Ja, zeker.
3: Oh,
0: En Twentse cultuur.
4: Nou, ik denk dat het ook wel goed is dat mensen beseffen dat je met cultuur natuurlijk ook de gemeente helpt om bepaalde doelen te bereiken, hè, die ze zich hebben voorgenomen.
0: Stream je favoriete radio exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
5: Hemdvoorhem.nl. Back to work. Nu 2 plus 1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
6: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
7: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl. Controle over je gedachten is de regie over je emoties. En dat bepaalt de kwaliteit van jouw leven. Dit leer je tijdens de Brain Bootcamp. Kijk op mindmanagersclub.nl.
8: Waar ik mijn groen koop? Hier bij Groenkoop Friesenveen. Zij hebben volop keuze in tuinplanten en lei- en laanbomen van eigen kwekerij. En het mooie is, Groenkoop plant ze zelfs in de grond. En ik zag op groenkoop.com dat ze ook mooie bossen bloemen hebben. Dus, kijk eens. Mooi, hè? Groenkoop Friesenveen. Dat is gewoon goed en goedkoop groen.
0: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Twente FM Nieuws.
9: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan. Een enorme ravage gisteravond bij een tankstation aan de A58 bij Etten-Leur. Volgens Omroep Brabant ramde een automobilist een tankzuil en rende weg. Een man die bij de zuil aan het tanken was, kon op tijd wegspringen. Agenten gingen op een geleende fiets achter de dader aan en pakten hem. Hij is aangehouden voor rijden onder invloed. Tennisser Botik van der Zandschulp is door naar de vierde ronde op de US Open. Hij verraste de Belg Sisu Bergs, die veel hoger op de wereldranglijst staat. Botik had er wel 5 sets voor nodig. Vorig jaar ging het een stuk minder met hem, toen vloog hij er al in de eerste ronde uit. Rusland heeft de gesprekken met 2 Amerikaanse onderhandelaars buitengewoon openhartig genoemd. Ze hadden een aantal ideeën over vrede, zei Rusland. De onderhandelaars gaan nu naar Oekraïne. Dat heeft gezegd volgende week met andere landen te praten over meer militaire steun. NFC Utrecht Go Ahead Eagles is gisteravond gestaakt nadat fans vuurwerk en bekers op het veld hadden gegooid. Dinsdag wordt er verder gespeeld zonder publiek. PSV won met 3-1 van Ajax. Een van de PSV-doelpunten werd gemaakt door nieuweling Geertruida. Ajax had nog niet alle aankopen op het veld. En dan het weer van weer online. Vanochtend vooral in het binnenland droog en zonnig. In het westen en zuiden wat meer wolken. Vanmiddag overal een mix van wolken en zon. En het wordt dan 21 tot 24 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Het is zomer in Twente. Twente FM in samenwerking met 1Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. Twente wordt wakker. Erik Kiekenbelt.

0: Backstreet Boys en Quit Playing Games With My Heart.
1: Dit is de Twentse Ochtendshow. Twente wordt wakker.
0: Een hele goede morgen toegewenst en welkom bij een nieuwe aflevering van Het Beste van Twente wordt wakker. In het kader van de bekende uitzending Gemist kijken we ook vandaag weer terug op de meest opvallende zaken uit de Twentse Ochtendshows van de afgelopen weken. En doen we vandaag op deze zondag, deze 6e september.
1: Vandaag de dag dat.
0: Even wat historische feiten voor deze dag, want op 6 september 1898 wordt prinses Wilhelmina ingehuldigd als koningin van Nederland. Ja, deze gebeurtenis markeert het begin zeg maar, van haar lange regeerperiode die tot 1948 zou duren. Ja, en heel toevallig ook op 6 september 1948 doet koningin Wilhelmina afstand van de troon ten gunste van haar dochter prinses Juliana. En deze overgang vond plaats in de Nieuwe Kerk te Amsterdam en markeerde het begin van Juliana's regeerperiode.
1: Vandaag de dag dat.
0: In 1964 op deze dag Jan Janssen de wereldtitel wielrennen in Frankrijk behaalt. Ja, deze prestatie maakte hem een nationale held en een van de bekendste wielrenners in de Nederlandse geschiedenis. Zijn overwinning inspireerde vele jonge wielrenners en versterkte de populariteit van de wielersport in Nederland. Vandaag dus, 6 september 1964, de wereldtitel voor Jan Janssen. Goed, dat waren wat historische feiten. Wellicht kun je daar iets mee vandaag op deze zondag. Zijn er nog zaken waar we aan moeten denken? Is er nog iets te vieren?

0: Shawn Mendes, hij vroeg het zich af. Why? En daarvoor in de Twents Ochtendshow muziek van Vrijheid. Leuke plaat uit de jaren 80 en Play It Cool. De Twents Ochtendshow, mensen. We gaan terugkijken op de meest opvallende zaken uit de Twents Ochtendshows van de afgelopen week. En het is tijd voor het eerste fragment.
1: Maandag tot en met vrijdag. Twente wordt wakker. Twente FM.
2: We zoeken weer vrijwilligers voor de brandweer. Laat ik zo zeggen, de brandweer zoekt vrijwilligers. Ilona de Jonge, goedemorgen.
3: Hele goedemorgen.
2: Ja, dat gebeurt twee keer per jaar uit mijn hoofd. Of vaker, ik weet het niet meer. Maar het is weer nodig, hè?
3: Het is weer nodig. Twee keer per jaar doen we dat, inderdaad.
2: Ja, en dat is meteen ook na de zomervakantie. Kunnen mensen even meteen de handrem eraf en denken van dat is leuk, we gaan bij de brandweer.
3: Precies, dan denken ze, hier heb ik tijd voor, dat lijkt me leuk, ik wil in actie komen. Ja. Gaan we dat eens kijken hoe het is.
2: Ja, hoe is het met de vrijwilligers? Ik vraag dat iedere keer weer, maar ja, dat verandert misschien ook wel over het, om het half jaar.
3: Nee, dat gaat eigenlijk heel goed. Wat we vooral willen voorkomen is dat we tekorten gaan krijgen. Dus we gaan nu weer voor 11 kazernes de uitstroom die we verwachten opvangen met hopelijk een aantal nieuwe vrijwilligers.
2: Oké, ik zie wel heel veel gebeuren, ook in de plaats waar dus de vrijwilligers zijn. Dat meteen ook, stel dat er brand is, ook de professionals aankomen rijden. Heeft het te maken per brand of is dat gewoon een standaard uitdruk? Of hoe gaat het precies tegenwoordig?
3: Ja, dat ligt er net aan. Dus als daar toevallig de naastgelegene eerstvolgende kazerne is, laat ik het zo zeggen. Ja, dan zijn zij de tweede tankoutspuit, zoals we dat noemen, die gewoon aankomt rijden. Okay. Dus dat is gewoon toevallig, dus afhankelijk van waar de ligging is.
2: Ja.
3: Dat komt bij je melding gewoon de dichtstbijzijnde volgende.
2: Okay.
3: Als tweede tankauto spuit. Ja.
2: Het is niet zo dat dan zeg maar, de kazerne te weinig vrijwilligers heeft, dat daardoor zeg maar, de professionals aankomen rijden. Dat heeft daar niks meer
3: aan te staan. Wij kunnen erin eigenlijk 98-99% van de gevallen kunnen ons al onze kazernes, al ons, zowel de vrijwilligers als de beroeps, gewoon als de melding is uitdrukken. En afhankelijk van de grootte van de melding, hè, dus de meldingsclassificatie, ja, komt er een tweede tankauto spuit bij, soms de derde tankauto spuit bij. En dan hebben we gewoon een volgorde systeem. De dichtstbijzijnde, die wordt dan daarbij gealarmeerd. Ja. Dat heeft niks te maken met of het een beroeps- of een vrijwillige kazerne is.
2: Oké. Het heeft vaak ook uitstaan, geloof ik, of er wel of geen water in de buurt is. Staan maar bij, of niet?
3: Zeker, ja, dat kan ook. Maar dan kan het ook een vrijwillige kazerne zijn die met een tankautospuit erbij gealarmeerd wordt om van water te voorzien.
2: Ja, die zijn er gelukkig ook wat dat betreft. Is er een vaste bezetting op elke kazerne? Of heeft het te maken met de grootte van de plaats zelf?
3: Nee, alleen de beroepskazernes die hebben een vaste bezetting. En de rest van de kazernes, dus dat zijn de 25.
2: Ja, ik bedoel meer de aantallen. De aantallen, zeg maar.
3: Aantallen, nee. Varieert tussen de 20 en de 24. Afhankelijk van wat ze achter de deur hebben staan. Sommige kazernes hebben een tankautospuit en een schuimblusvoertuig. Een andere kazerne heeft een tankautospuit en een natuurbrandbestrijdingsvoertuig. En ook nog eens een hoogwerker erbij. Dus afhankelijk van het materiaal wat ze hebben staan. Naar verhouding ook aantal vrijwilligers.
2: Ja, ik zie je wel heel mooi gebracht. Je kunt docent zijn, bouwvakker, zorgprofessioneel, weet ik wat allemaal. Je kunt eigenlijk alles zijn om ook brandweerman te worden. Of vrouw.
3: Ja, dat klopt. Ja, je hebt gewoon verschillende typen mensen nodig. Want je hebt verschillende soorten incidenten waarvoor gealarmeerd worden. En van het hulpverlenen, het redden van mensen en dieren. Technische hulpverlening voor auto's, brandbestrijding. Wij denken eigenlijk dat een heleboel mensen, ik probeer ook met deze campagne te vertellen, het al in zich hebben. Alleen misschien niet helemaal weten dat het ook passend is om daarmee vrijwilliger te zijn bij de brandweer.
2: Mooi.
3: Dus die mensen hopen nu ook vooral enthousiast te krijgen en te denken, hey, misschien past het ook wel eens bij mij.
2: Ja, ik geloof dat het een dag is. Nou ja, dat weet ik wel zeker. Even kijken, dat is volgende week of week erop waar mensen zichzelf kunnen of laten testen. Of dat je kunt checken of dat wat voor je is.
3: Ja, dat is op 17 september 's avonds. Dan willen we graag iemand die geïnteresseerd is om vrijwilliger te worden uitnodigen om langs te komen. En dan ga je ook zelf ervaren wat het is. We gaan je ook dingen vertellen over wat komt er nou eigenlijk bij het zijn van brandweervrijwilliger. En ook wat ga je nou eigenlijk allemaal doen. Van het bestrijden tot een brand, tot het daadwerkelijk jezelf in een gebouw rondlopen zonder dat je een hand voor ogen ziet. Hoe zwaar de redgereedschap is, wat zit er eigenlijk allemaal in een tankautospuit. Om jou een goed beeld te geven wat het werk is. En wat erbij hoort kijken om vrijwilliger te zijn bij Brandweer Twente.
2: Zijn er nou specifieke plekken in Twente waar vrijwilligers nodig zijn? Of is het eigenlijk overal, Ilona?
3: Nee, dit keer werven we voor een elftal kazernes. Boekelo, De Lut, Delden, Enter, Hellendoorn, Holten, Losser, Markelo, Nijverdal, Oudmarsum en Vroomshoop. Dus woon je daarbij relatief in de buurt bij een kazerne, ja, dan nodig je van harte uit om te komen. En ook om even kenbaar te maken bij de kazerne zelf. Om
2: okay.
3: Dus langs te gaan en kennis te maken.
2: Hele goede zaak. Even kijken, en er is een website, hè? Geloof ik, werkenbijdebrandweer.nl.
3: Nou, correct.
2: Kijk aan. Nou, duidelijk verhaal. Ik hoop op heel veel vrijwilligers, Ilona. En dan spreken we elkaar over een half jaar weer, denk ik.

0: Kijk, daar houden we van. Korte plaatjes. 1 minuut en 53 seconden. Lil Boothang, zo heette het plaatje. En Paul Russell zong het. En Uptown Girl van Billy Joel hadden we daarvoor in de Twentse Ochtendshow. Waar het tijd is geworden voor het streeknieuws. Hier is Tanja Reinders.
1: Moet uw auto APK gekeurd worden? Van den Broek Auto's aan de Voltaweg 14 in Denenkamp. Telefoon 0541 356 810. Kijk ook op vandenbroekauto's.nl.
2: Hemdvoorhem.nl. Back to work. Nu 2 plus 1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
3: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op beterschoenen.nl.
4: Oma had vroeger geen ingrediëntenlijst van 3 meter. Ze vertrouwde op de kracht van de natuur. Mijncbd.com doet hetzelfde. Kwalitatief hennepextract en biologische draagolie. Geen poespas, geen ingewikkelde ingrediënten. CBD-olie zoals het bedoeld is. Kijk op mijncbd.com.
5: Controle over je gedachten is de regie over je emoties. En dat bepaalt de kwaliteit van jouw leven. Dit leer je tijdens de Brain Bootcamp. Kijk op mindmanagersclub.nl.
6: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl.
7: Oude Nijhuis Koeltechniek Weerselo is dé koelspecialist voor het MKW en particulier. Van een koel- en vriescel tot een airco voor een frisse werkplek of woning. Oude Nijhuis levert, installeert, onderhoudt en ontwerpt. Installateur? Wij ondersteunen ook bij het in bedrijf stellen van koeltechnische producten. Oude Nijhuis Koeltechniek.nl.
2: Hemdvoorhem.nl. Back to work. Nu 2 plus 1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
3: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op beterschoenen.nl.
4: Oma had vroeger geen ingrediëntenlijst van 3 meter. Ze vertrouwde op de kracht van de natuur. Mijncbd.com doet hetzelfde. Kwalitatief hennepextract en biologische draagolie. Geen poespas, geen ingewikkelde ingrediënten. CBD-olie zoals het bedoeld is. Kijk op mijncbd.com.
5: Controle over je gedachten is de regie over je emoties. En dat bepaalt de kwaliteit van jouw leven. Dit leer je tijdens de Brain Bootcamp. Kijk op mindmanagersclub.nl.
8: Het Wooncentrum is de mooiste meubelzaak in de regio. Kom naar de Woonboulevard 38 in Almelo.
6: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl.
9: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
10: Goedemorgen, mijn naam is Tanja Reinders. In Losser is groen licht gegeven voor de plannen voor 54 zorggeschikte appartementen aan het Martinusplein. Het college legt het aangepaste ontwerp-omgevingsplan nu voor aan de gemeenteraad. Het gaat om 28 appartementen in de middenhuur en 26 koopwoningen. Alle woningen worden gelijkvloers en krijgen een lift, zodat bewoners er ook op latere leeftijd zelfstandig kunnen blijven wonen. Onder het complex komt een parkeergarage. De appartementen komen op de plek van de voormalige Plus supermarkt en Hotel Marktzicht. Als de gemeenteraad instemt, dan kan de sloop naar verwachting na carnaval in februari beginnen. De bouw duurt vervolgens ongeveer 2 jaar. De plannen voor vernieuwing van sporthal Het Hoge Vonder in Deurningen krijgen steeds meer vorm. Achter de schermen wordt druk gewerkt aan de plannen om er een toekomstbestendige sportvoorziening van te maken. Ook de financiering verloopt voorspoedig, zo is te lezen op de gemeentelijke informatiepagina van Dinkelland. Een prachtig voorbeeld is de 11.000 euro die vanuit de Haringparty verstrekt werd aan het bestuur van de sporthal. De komende periode wordt volop gewerkt om het hele financiële plaatje rond te krijgen. En tot slot is hier nog het weer voor Twente. Vandaag is het droog en de temperatuur stijgt tot wel 24 graden. De zon schijnt flink vanmiddag. De wind die is matig van kracht vanuit zuid-zuidwestelijke richting.
6: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Kijk ook op 1twente.nl.

Lucas en Steve en Oaks en James, het mocht wat kosten. Love on Hold, hoor die in Twente wordt wakker. En daarvoor gingen we terug naar de jaren 80 met een opname van Te Pauw en China in Your Hands. Dit is de Twentse Ochtendshow met straks weer een fragment uit een van die Twentse Ochtendshows van de afgelopen week. Nu is muziek van John Mayer en Taylor Swift. Dit is Half of My Heart. I was born.

0: Het muzikale uitstapje dat Taylor Swift maakte met John Mayer. Ja, mondde toch uit in een aardig hit. Half of My Heart hoorde je in de Twents Ochtendshow. Het is weer tijd voor een fragment uit een van die Twents Ochtendshows van de afgelopen week.
1: Maandag tot en met vrijdag. Twente wordt wakker. Twente FM.
2: En zondag wordt het goed weer, heb ik begrepen. En dat betekent dat het laatste optreden van de muziekkoepel gaat plaatsvinden. Laat ik zo zeggen. De laatste aflevering van de muziekkoepel Oldenzaal. En daar treden komende zondag de Lutte muzikanten op. Roel Kortman, goedemorgen.
3: Goedemorgen, Wim.
2: Ja, jullie hebben ook wat in te halen, geloof ik, hè?
3: We hebben wat in te halen, ja. Wij dachten afgelopen zondag in de Lutte te gaan spelen. En heel vroeg dachten we, het kan nog doorgaan. Maar toen zagen we van, ja, het weer zit ons niet mee. Dus we hebben het moeten afzeggen. Dat vonden we heel jammer. Maar ja, gelukkig mogen we zondag in de herkansing. En ik zag gisteren een zonnetje met 11 uur zon op een dag. Ik denk, ja, dat is perfect.
2: Ja, zeker weten. Afgelopen zondag was het een beetje ja, nee, ja, nee. Weet je, twijfelachtig. Tenminste, ik zag het overal voorbij komen. Ik denk, nou, er is wat onduidelijk. Maar het ging dus niet door. Snel vergeten, zondag gaat het dan gebeuren. De Lutte Muzikanten. Even voor de mensen in de rest van Twente. De Lutte Muzikanten. Vertel, wat doen ze?
3: Ja, wij zijn een kapel die blaasmuziek maakt. Egelende, Burmese in de traditioneel Duits-Tsjechische blaasmuziek. Dat doen we al meer dan 50 jaar vanuit de Lutte in de regio en internationaal. En we hebben ook 2 jaar geleden in de muziekkoepel gespeeld. En dat is goed ontvangen, dus gelukkig mogen we een keertje weer komen.
2: Ja, maar het is al zo, overal waar jullie komen wordt het goed ontvangen?
3: Ja, sowieso. Dus je moet er zondag bij zijn.
2: Hoe leeft het in deze regio? Want er zijn heel veel aanhangers van dat soort muziek, toch?
3: Er zijn zeker aanhangers. En je hoort het ook steeds vaker toch weer een mooie polka op Accent FM. Dan maak ik natuurlijk reclame voor een verkeerde zender, Wim, sorry. Maar,
2: het komt in dezelfde pot, dus dat maakt niet zoveel uit. Helemaal goed.
3: Maar je ziet daarin toch dat de populariteit weer een beetje stijgt. En ze hebben meerdere orkesten in de regio die deze fantastische muziek maken. En het mooiste wat wij vinden is het optreden voor het publiek. Dus ja, daar doen we het voor.
2: Ja, nou, zondag dus in de muziekkoepel in Oldenzaal. Ik zeg altijd, ja, is nou op of in de muziekkoepel? Vind ik al zo'n kreet. Ja, wat doen we?
3: Ja,
2: toch maar in.
3: We zitten er in die zin in en we zitten ook een klein beetje op, maar ja, het is een verhoging. Dus ik reken het beide goed.
2: Goed zo. Nou, hoe dan ook, we kunnen buiten zitten, kijken naar de Egelende muziek van de Lutte Muzikanten. Roel, hoe laat begint het allemaal? Hoe gaat het allemaal komende zondag?
3: Het begint om 2 uur en dan spelen we 1,5 uur. Er staan tafels, je kunt zitten, je kunt een drankje kopen. Dus volgens mij alle randvoorwaarden voor een gezellige middag zijn geregeld.
2: Zeker weten. Met hoeveel mensen staan jullie op het podium?
3: In de koepel? Dat denk ik ongeveer. Ja, dus we zijn orkest en we hebben een zangduo. Dus voor ieder wat wil.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Toen kreeg Petal een hersenstam-infarct.
2: We waren in het begin best wel druk met de mens. En toen kwamen ineens de mannengriepen tussen.
0: Discussie.
3: Dan kom je op de lijn, ga je met ons in gesprek. Dan heb je demonstratierecht. Maar je blijft met je vingers van andere mensen af. En je gaat andere mensen ook niet bedreigen om je zin te krijgen.
0: En Twentse cultuur.
4: Een krantenartikel hebben we gehad van Orgelman Benno is cultureel erfgoed. Ja, nou ja, hier zit hij dan.
0: Stream je favoriete radio. Exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
5: Mooi hold hem, dan ben je welkom bij RTT. Dikke vette voorraad, je krijgt goed advies en lekkere koffie. Zowel voor zakelijk als particulier. RTT, in Goor en Nieuwheden.
6: Uw eigen betaalbare droomtuin, dat wil toch iedereen? Rosco.nl. Er is toch ook niks mooier om je eigen tuin te bouwen met professionele hulp. De mooiste tuin, die maak je zelf. Het Rosco-concept is er voor iedereen. Jouw kompas naar een betaalbare droomtuin. Rosco.nl.
7: Bang dat een klein ongelukje thuis grote gevolgen heeft? Met mijzorgwinkel.nl maak je wonen voor ouderen direct veiliger met slimme hulpmiddelen en betrouwbare persoonlijke ondersteuning. Voorkom ongelukken en bekijk de mogelijkheden op mijzorgwinkel.nl. Controle over je gedachten is de regie over je emoties. En dat bepaalt de kwaliteit van jouw leven. Dit leer je tijdens de Brain Bootcamp. Kijk op mindmanagersclub.nl.
8: Een beleggingspand kopen, verbouwen of herfinancieren? Beleggingspandenfinanciering.nl heeft toegang tot een netwerk van 170 vermogende families en volop mogelijkheden voor jouw vastgoedfinanciering. Tot wel 85% gefinancierd. En vooral, snel duidelijkheid. Vastgoed financieren, wij denken verder. Kijk op beleggingspanden-financiering.nl.
0: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Twente FM Nieuws.
9: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan. De stembussen zijn open in het Duitse Sachsen-Anhalt voor de deelstaatverkiezingen. Moet gek lopen als de radicaal-rechtse Alternatieve für Deutschland geen absolute meerderheid haalt. In de peilingen staan ze op 41% van de stemmen. In andere deelstaten deed de AfD het eerder ook al goed, maar niet zo goed. Een puinhoop bij een tankstation langs de A58 bij Etten-Leur gisteravond. Een automobilist knalde op een tankzuil. Daar is maar weinig meer van over, schrijft Omroep Brabant. De man die aan het tanken was, kon net op tijd wegspringen. De automobilist die de ravage veroorzaakte is onder meer aangehouden voor rijden onder invloed. Oekraïne praat komende dinsdag met een groep landen over extra militaire en financiële steun. Het land heeft een tekort aan luchtafweer. Het defensiebudget, bestemd voor de tweede helft van het jaar, is al op, zegt de Oekraïnse minister. Ook de Nederlandse minister Jezonkus belt in bij de videovergadering. En groot succes voor de Amerikaanse versie van het Nederlandse tv-programma De Verraders. Daar heet het The Traders. En won het 6 van de belangrijkste tv-prijzen, de Emmys. Nog eentje meer ging er naar de Puerto Ricaanse zanger Bad Bunny voor de halftime show van de Super Bowl. En dan het weer van weer online. Vanochtend vooral in het binnenland droog en zonnig. In het westen en zuiden wat meer wolken. Vanmiddag overal een mix van wolken en zon. En 21 tot 24 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Het is zomer in Twente. Twente FM, in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. Twente wordt wakker. Erik Kikkebelt.

0: Agda en de Munnik en Ren, Lenny Ren.
1: Dit is de Twentse Ochtendshow.
0: En het eerste plaatje na 9 uur kwam van Shakira. En whenever, wherever. Het tweede gedeelte van de Twentse Ochtendshow voor deze zondag, deze 6e september. Hij is aanstaande met in dit uur nog 2 fragmenten uit de ochtendshows van de afgelopen week. Die gaan we nogmaals herhalen, die liggen klaar. En verder in dit uur kijken we natuurlijk naar het laatste weerbericht voor vandaag, maar ook zeker voor de komende dagen, want ja, aan alle mooie komberijnen zou ik bijna willen zeggen. Want ja, het weer heeft zich toch niet bepaald ontwikkeld. Dat het nog, nou, enigszins op zomer lijkt. Alhoewel, moet eerlijk bekennen, de dag voor vandaag, ik zal niet te veel verklappen, die ziet er aardig uit. En ook de dag van morgen mag er zijn. Goed, straks alle details hier in dit programma. En natuurlijk het laatste nieuws in onze regio. Verzorgd door de redactie van 1 Twente. Hoor je straks om 9:30. Onze eigen Tanja Reinders.
1: Is dit het beste van Twente wordt wakker.
0: Muziek nu van de Commodores, legendarische band. Dit is...

0: muziek van een man die ooit zijn sporen verdiende in de band The Police. Daarna ging hij solo en dat bracht hem zeker geen windeieren. If I Ever Lose My Faith in You, hoorde je in de Twentse Ochtendshow. En de Night Shift van The Commodores hadden we daarvoor in Twente Wordt Wakker. Waar het weer tijd is geworden voor een fragment uit een van die Twentse Ochtendshows van de afgelopen week.
1: Maandag tot en met vrijdag. Twente Wordt Wakker. Twente FM.
2: We gaan naar de Twentse Oldtimer Dag. Anke, goedemorgen. Anke van de Vecht.
3: Goedemorgen, dankjewel. Goedemorgen.
2: Ja, Twentse Oldtimerdag. Wat gaan we zien? Want dat belooft veel moois, toch?
3: Zeker, ja. Het is zelfs een festival van 2 dagen.
2: Een festival, ja, toch wel. Ja, dat klopt. Mensen kunnen blijven slapen, geloof ik zelfs, hè?
3: Nou ja, we hebben inderdaad op de plaatselijke camping, de Dam, hebben we wat plekjes inderdaad voor wat mensen die beide dagen deelnemen. Dus dat klopt. Niet op het terrein zelf dus, maar wel op de nabijgelegen camping. Maar we beginnen zaterdag met een mooie rondrit voor de vierwielers, voor vierwieler oldtimers. Begint om 2 uur, dus vanaf 1 uur komen daar wat mooie voertuigen en trekkers, een paar vrachtwagens zelfs en een aantal mooie oldtimer auto's het terrein op en vertrekken we om 2 uur. Voor een mooie rondrit door het Twente landschap. En op de zondag hebben we een hele dag van 10:00 tot 5:00. Gratis festival met een enorme verzameling mooie oldtimers. Zit van alles moois tussen. Dus het belooft een mooi weekend te worden.
2: Er wordt druk gepoetst. Fantastisch festival. Alles erop en eraan. Bijzondere exemplaren zitten er ook bij natuurlijk. Hè?
3: Zeker, zeker. Zal ik er een paar noemen?
2: Ja, doe dat.
3: Voor de liefhebbers. Als deusliefhebber zelf komen er een aantal hele mooie exemplaren. Er zitten een paar hele mooie trekkers bij. Lance Bulldog uit, die is vooroorlogs. Dat is echt een prachtig exemplaar. Een mooie Bolinde Monctel 230 Victor. Dat is ook een trekker uit de jaren 50. Ja, dat zijn mooie exemplaren. Als je kijkt naar de auto's. Mooie Rolls Royce uit 35. Een enorme Cadillac DeVille uit 59. Met van die grote staartvinnen. En bijvoorbeeld een Di Tommaso Pantera. Met zo'n mooie Ford V8. Ja, dat zijn mooie dingen. Dus voor de liefhebbers zijn ook voor de vrachtwagens trouwens zit nog een bijzonder exemplaar tussen. Dat is zo'n mooie FTF uit 93. Nou, dat is een Nederlands merk. Er zijn er maar 700 van gebouwd.
2: Ik wil zeggen, niet zo bekend.
3: Nee, zeker niet. Dus het is voor de mensen die er wat minder in zitten, staan er mooie dingen bij. Maar voor de echte liefhebbers en de kenners staan er ook mooie exemplaren. Ja, we hebben zo'n 163 voertuigen die aangemeld zijn voor de show op zondag. Dus we hebben de wei mooi vol staan. Maar mensen kunnen ook nog steeds aanmelden. We hebben nog plek. Dus.
2: Oké, er is nog plek. Het is, wat hebben we nog helemaal niet verteld voor de beste mensen in Twente. Waar moeten we ons vervoegen? Waar kunnen we het vinden? Het Twents Oldtimer Festival. Anke?
3: Ja, in Tillicht aan de Westerveldweg is het festival. Dat zit aan de Denenkamperkant. Als je het in Tillicht
2: dat kan niet missen natuurlijk, maar goed. Goed dat je daar
3: is niet zo moeilijk te vinden. Ja. Dus daar kunnen mensen. Nou, het zou mooi zijn als mensen te voet of per fiets komen. En met de auto's dan regelen we ter plekke het parkeren. Dus daar zal het zijn. Als mensen nog even op internet willen kijken, is het twentseoldtimerfestival.nl. Kunnen ze zich nog aanmelden. Kunnen ze nog iets meer zien wat er allemaal te doen is. Want we hebben op de zondag ook een mooie kindertrekkentrek wordt er georganiseerd met een heuse traptrekker met zo'n mooie laadbak erachter.
2: Dus het is leuk.
3: Ja, dat wordt geweldig. Lekkere pannenkoeken, mooie muziek erbij. Van alles te doen. Mensen die denken, ik miste de Formule 1, is live te volgen in de tent.
2: Tuurlijk,
3: dus kom lekker naar ons toe.
2: Je kunt tegenwoordig niet meer zonder als je een evenement hebt om een scherm op te hangen voor de Formule 1. Alhoewel, we weten dat het allemaal niet zo heel lekker gaat bij Max, maar toch willen we dat allemaal zien op een of andere manier. Ja, we zijn wel heel verwend. Ja. Maar goed, oké. Het is goed dat je eraan denkt. Nee, het is heel belangrijk, want je hebt natuurlijk mensen, vooral in die oldtimer wereld, die dit ook mooi vinden. Dat is een helder verhaal. Morgen en overmorgen dus. Morgen begint het hoe laat, Anke?
3: Ja, om 2 uur vertrekt de rondrit hier zo. Ja, vanaf het festivalterrein.

0: The Lost Frequencies op jouw keuze in Twente. En Back to You. En daarvoor Carol G en Bruno Mars. En Still. Zo dadelijk nog één fragment uit een van die Twentse ochtendshows van de afgelopen week. Nu eerst het laatste nieuws uit onze regio. Tanja Reinders met het streeknieuws komt eraan.
1: Van alle soorten hout, schutting en poorten, dakbedekking, dakpanplaten. Het holt niet op. Wat? Gruzie, meneer? Kom dan kijken. BRTT, onmeunig grote veurhoors. En die hoeft niet via de website te betalen, hè? Nou, wat let u? RTT, goor een nieuwheid.
2: Hemdvoorhem.nl. Back to work. Nu 2 plus 1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
3: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
4: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
5: Mag.
6: Wat mag?
5: Je weet wel Mac.
6: Hè?
5: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen, ga dan naar mag.nl.
7: Mac, geweldig lopen, gegarandeerd.
4: Controle over je gedachten is de regie over je emoties. En dat bepaalt de kwaliteit van jouw leven. Dit leer je tijdens de Brain Bootcamp. Kijk op mindmanagersclub.nl.
2: Een beleggingspand kopen, verbouwen of herfinancieren? Beleggingspandenfinanciering.nl heeft toegang tot een netwerk van 170 vermogende families en volop mogelijkheden voor jouw vastgoedfinanciering. Tot wel 85% gefinancierd. En vooral, snel duidelijk. Vastgoed financieren, wij denken verder. Kijk op beleggingspanden-financiering.nl.

0: MKB, retail en de agrarische sector. Kies jij voor Acutus? Dan heb je binnen één dag een nette prijs en is binnen 4 weken de inspectie uitgevoerd. Kijk snel op acutus.nl.
1: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
2: Goedemorgen, mijn naam is Tanja Reinders. In Losser is groen licht gegeven voor de plannen voor 54 zorggeschikte appartementen aan het Martinusplein. Het college legt het aangepaste ontwerp-omgevingsplan nu voor aan de gemeenteraad. Het gaat om 28 appartementen in de middenhuur en 26 koopwoningen. Alle woningen worden gelijkvloers en krijgen een lift, zodat bewoners er ook op latere leeftijd zelfstandig kunnen blijven wonen. Onder het complex komt een parkeergarage. De appartementen komen op de plek van de voormalige Plus Supermarkt en Hotel Marktzicht. Als de gemeenteraad instemt, dan kan de sloop naar verwachting na carnaval in februari beginnen. De bouw duurt vervolgens ongeveer 2 jaar. De plannen voor vernieuwing van sporthal Het Hoge Vonder in Deurningen krijgen steeds meer vorm. Achter de schermen wordt druk gewerkt aan de plannen om er een toekomstbestendige sportvoorziening van te maken. Ook de financiering verloopt voorspoedig, zo is te lezen op de gemeentelijke informatiepagina van Dinkelland. Een prachtig voorbeeld is de 11.000 euro die vanuit de Haringparty verstrekt werd aan het bestuur van de sporthal. De komende periode wordt volop gewerkt om het hele financiële plaatje rond te krijgen. En tot slot is hier nog het weer voor Twente. Vandaag is het droog en de temperatuur stijgt tot wel 24 graden. De zon schijnt flink vanmiddag. De wind die is matig van kracht vanuit zuid-zuidwestelijke richting.
1: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Kijk ook op 1Twente.nl.

0: muziek van Dacia op jouw keuze in Twente en Austin.
1: Weer of geen weer, het actuele weerbericht uit jouw regio.
0: Ja, zo aan het eind van dit programma kijken we nog altijd even naar het weer voor vandaag en ook voor de komende dagen. Nou, om met deze zondag te beginnen. Ja, er zijn flinke perioden met zon en het goede nieuws is, het blijft ook droog. Je zou er even tussenuit kunnen, op uit kunnen. Het is maar hoe je het bekijkt voor een lekkere wandeling of fietstocht. Het zou zomaar eens de laatste zomerse dag kunnen zijn. Later op de dag neemt vanuit het zuidwesten wel de hoge bewolking wat toe. Wind waait uit het zuiden tot zuidoosten en is zwak tot matig van kracht. En dat verklaart ook de warme lucht die aangevoerd wordt. Temperatuur stijgt naar zo'n 23, 24 graden bij ons in de regio. En ook morgen is er een dag met flinke perioden met zon. Later op de dag is ook een enkele bui mogelijk. Een zuiden tot zuidwesten wind waait er en daarmee wordt nog warmere lucht aangevoerd. Temperatuur stijgt op veel plaatsen naar 23 tot wel 26 graden, mensen. Zomerse temperaturen, maar aan zee is het toch wel ietsjes minder warm. Zelfs in het zuidoosten is een graadje warmer nog mogelijk. Nou, en daarmee is de temperatuur duidelijk hoger dan normaal voor de tijd van het jaar. Ja, kijken we nog even naar de vooruitzichten. Ja, het zou zomaar eens de laatste zomerse dag van het jaar kunnen zijn. Want ja, als de weergoden moet geloven, gaan we toch danig omlaag met de temperatuur. Nou, dinsdag schijnt er nog af en toe de zon. Komt er ook tot een enkele bui. De wind die draait weer naar het westen en is matig. En daarmee wordt natuurlijk minder warme lucht aangevoerd. Het wordt 19 tot 21 graden.

0: muzikale klanken uit ons eigen land. Ze kwamen van Sommieux en It's Only Love. De Twentse Ochtendshow benadert het einde. En betekent ook meteen het laatste fragment uit een van die Twentse Ochtendshows van de afgelopen week.
1: Maandag tot en met vrijdag. Twente wordt wakker. Twente FM.
2: Als we het hadden regelen kunnen we vanmiddag naar het Theaterhotel in Almelo. Daar is er onder andere de presentatie van de Nederlandse musicalscenist. Tenminste, er komt te leven in het Theaterhotel Almelo. Marco, wat gaat er precies gebeuren? Goedemorgen, Marco de Koning.
3: Ja, goedemorgen. Ja, nee, wij zijn een tijdje geleden door Esther gevraagd van het Theaterhotel in Almelo om een collectie samen te stellen met stukken uit de Nederlandse musicalgeschiedenis. Nou, wil het zo zijn dat ik samen met Pia Douws, Rudy Helleweg en Wesley Mansour een collectie heb, een soort van musical museum. En dat zetten we op bepaalde plekken neer. En toen Esther met die vraag kwam, hadden we gelijk zoiets van, ja, maar onze spullen moeten daar ook gewoon staan. Hè, vanwege de mooie geschiedenis van het theater. Maar ook het vooruitkijken en de heropening natuurlijk van het theater. Ja, en wij hebben een aantal mooie stukken neergezet. Tenminste, dat vinden wij zelf. Dus we hopen dat het publiek dat ook vindt.
2: Hartstikke goed. Ja, want het is een bijzonder verhaal. Theater Hotel in Almelo. Dat is eigenlijk een heel story. Dat is bijna een boekwerk geworden. Hoe dan ook, het gaat weer open. Tenminste, er gaat weer wat gebeuren. En dit is natuurlijk een hele mooie start op die manier.
3: Ja, vinden wij ook. We zijn zeer trots dat we gevraagd zijn. Laat ik dat voorop stellen. Het is toch altijd leuk als andere mensen ook zoiets hebben. Hey, die stukken willen we laten zien. En vinden we belangrijk voor het publiek. Dus dat wij een onderdeeltje uit mogen maken van de start, mag ik wel zeggen, weer van het Theaterhotel in Almelo. Vind ik zelf echt een hele grote eer.
2: Ja, hoe gaat die opening eruit zien om 4:00 vanmiddag?
3: 4:00 dan zijn er wat genodigden. Mensen kunnen ook gewoon lekker langskomen om te komen kijken. En dan is er een officiële openingshandeling waarbij eigenlijk de tentoonstelling geopend wordt, maar natuurlijk ook het theater. En daarnaast is er nog een grote presentatie van alles wat er komend seizoen te zien is in het Theaterhotel.
2: Okay. En nou nog even over die stukken, want die zijn natuurlijk uniek. Die komen uit diverse grotere musical spektakels. Even kijken, zie je het daar? Les Miserables, The Phantom of the Opera, dat soort dingen. Hoe kom je er allemaal aan?
3: Ja, nou, het is best wel een grappig verhaal. Rudy en ik zijn er eigenlijk een beetje mee begonnen, jaren geleden. We zijn, los van het feit dat we allebei in het vak zitten, ook een beetje musical-gekkies noemen we onszelf. En hadden allebei altijd zoiets van, nou, hoe leuk zou het toch zijn voor mensen om eens een keer van dichtbij te zien hoe bijzonder kostuums bijvoorbeeld zijn. Of hoe een masker van de Phantom of the Opera is gemaakt. Want het ziet er op het toneel altijd, nou ja, simpel uit, mooi uit. Maar als je echt naar de details gaat kijken, is het allemaal heel erg mooi en goed uitgewerkt. Dus dat idee hadden we al een tijdje. En op een gegeven moment kwam corona. Nou, onze hele business lag plat. Maar we zagen op een gegeven moment ook op de socials bij een aantal musical artiesten van, nou, de grote opruiming is begonnen. Dus ze waren aan het schoonmaken en zolders aan het opruimen. En toen kwamen ze kostuums en andere spullen tegen die ze zelf hadden meegenomen bij voorstellingen waar ze in hadden gestaan. En toen dachten wij, ja, maar dit is het moment om iets op de socials te zetten.
2: Wat gaaf.
3: Jongens, heb je nog spullen? We zijn met een museum bezig. Kom maar op. Nou, binnen no time hadden we berichtjes binnen. En zijn we overal langs geweest. En hadden we prachtige kostuums, prachtige requisieten. Maar dan moet je echt denken aan jurken uit de Phantom of the Opera. Pia Douws had natuurlijk al haar jurken nog van Elisabeth en andere grote voorstellingen. Een masker van de Phantom of the Opera. Noem het allemaal maar op. We kregen alles, maar dan ook echt alles.
2: Wat laat je het allemaal, Marco?
3: Ja, ik had het eerst op mijn kantoortje liggen, maar dat ging heel snel, was daar geen ruimte meer voor.
2: Dat dacht ik al.
3: Dus we hebben nu een prachtige opslag en daar staat het. Ja, nu de opslag hebben we even niet meer nodig, omdat het natuurlijk nu in Almelo staat. Dus dat, wat ik al zei, we waren gisteren aan het opbouwen en dat is gewoon heel mooi om te zien hoe het allemaal bij staat.
2: Hoe lang blijft het staan?
3: Nou, de komende periode. Dus we hebben zoiets, zolang mensen het leuk vinden, laten we het lekker staan. We hadden eerst bedacht een maand, maar als het langer is, dan laten we het lekker langer staan. Het staat prachtig daar, dus van mij mag het toch wel even blijven.
2: Hartstikke goed. In het Theaterhotel in Almelo vanmiddag is de officiële, zeg maar, presentatie van het hele gebeuren. Musical Up Close staat er, hè? Geloof ik, zo heet het toch?
3: Klopt helemaal, ja.
2: Goed zo, Marco de Koning. Dankjewel.

Gustavo Lima. En met de klanken van Gustavo Lima en Ballada komen we het einde van deze uitzending van Twente Wordt Wakker. Veel plezier na 10 uur met het Twente FM Weekend.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Ja, de muziek staat op één.
2: Maar ik heb wel de ambitie om echt een lijpe psychedelische show ervan te maken.
0: Discussie.
3: Dat perspectief, dat staat echt onder druk. Hè? Wonen, mijn werk, mijn opleiding. Zeker met de technologische ontwikkelingen als kunstmatige intelligentie.
0: En religie.
2: Zo staat Matthew Ward aan het begin, zoals dat toen heette, van de Jesus Music. En dat was toen echt een genre en tegenwoordig noemen we dat gewoon christelijke muziek.
0: Stream je favoriete radio exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
4: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
5: Op zoek naar 100% natuurlijke huidverzorging? Bij de online drogist vind je nu het nieuwe Hydrating Serum Plus van Dr. Hauska. Intense hydratatie door de natuur en met antioxidanten. 100% natuurkracht van Dr. Hauska. Voor elk huidbeeld. De online drogist. Er is er maar één.
6: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n 500 euro per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
7: Voor een fijne prijs met een grote groep vakantievieren? Het kan op de vakantie- en kampeerboerderij van recreatieverblijf De Roezeberg in Ootmarsum. De ideale locatie om met jong en oud te vertoeven en even tot rust te komen. Ook voor uitstapjes of introductiedagen is De Roezeberg het perfecte low-budgetadres. Er is plek voor groepen van 30 tot 90 personen. Meer informatie op deroezeberg.nl.
0: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Twente FM Nieuws.
8: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan. In Mexico zijn vermoedelijk 9 mensen omgekomen bij een vuurwerkexplosie, schrijven media daar. Ongeveer 20 mensen raakten gewond. Het gebeurde tijdens de voorbereidingen van een bijeenkomst in een kerk. Het gebouw daarnaast zou zijn ingestort, schrijft een Britse krant. Een steekpartij in het Gelderse Laren gebeurde vannacht rond 3:00 op de kermis, meldt de regionale omroep. Getuigen zeggen dat bij een ruzie een bierfles kapot werd geslagen en dat daarmee is gestoken. Het slachtoffer is met onbekende verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. Tot 6:00 vandaag kan in het Duitse Sachsen-Anhalt gestemd worden voor de deelstaatverkiezingen. Er wordt met spanning gekeken naar de uitslag. Maar de kans is groot dat de radicaalrechtse Alternatieve für Deutschland de absolute overwinning behaalt. Een vijfde van de inwoners heeft al gestemd. Ze deden dat eerder per post. En in 2 auto's in Eindhoven heeft de politie gisteravond pakketten met lachgas gevonden, meldt Omroep Brabant. Er kwam een tip binnen dat mensen bezig waren de pakketten over te laden van de ene naar de andere auto. Van de 3 verdachten probeerde de eentje te vluchten, maar hij werd aangehouden. En dan het weer van meer online. Vanochtend droog en op veel plaatsen zonnig. Het wordt 21 tot 24 graden. Morgen nog een paar graden warmer. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Het is zomer in Twente. Twente FM in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent.
9: Twente FM. We zijn even aan het wachten op Jasper. Even aan het wachten. We zijn de hele dag aan het wachten op Jasper.
0: Twente FM weekend. Jasper aanstoot.

heerlijke plaat van Roxy Dekker, Bare Minimum. Hartelijk welkom in de show Twente FM Weekend. Die werd geopend voor deze zondag door Rita Ora, Anywhere. Nou goed, en even hebben over Roxy Dekker. Zij maakte natuurlijk van de week bekend samen met de voetbalcoach Louis van Gaal dat zij volgend jaar in ieder geval 1 avond in de Johan Cruijff Arena gaat optreden. En dat is natuurlijk voor de jonge zangeres een ongelofelijke mijlpaal. Dus als die voorverkoop als de show in de voorverkoop gaat, dan neem je even mee hoe, wanneer en waarom. En natuurlijk vandaag uitslagen in het amateurniveau voetbal straks na het streeknieuws. En we hebben ook voetbal eredivisie. Er zijn mooie wedstrijden gespeeld. Gisteravond trouwens ook. En natuurlijk muziek zoals je van ons gewend bent. Dit is The Weeknd, Save Your Tears. En ook Michael Jackson hoor je zo, Black or White.

Michael Jackson, Black or White. En ook The Weeknd hoorde je op jouw zondagochtend. Save Your Tears. Ik zei het al, heerlijke muziek voor je uitgezocht. We gaan even een stukje terug in de tijd naar de jaren 80. Dit zijn de Doobie Brothers. What a Fool Believes. Nou ja, dan kun je alles wijsmaken, hè? Zoals ze dat al zeggen. En

Alex Warren en Jelly Roll, Bloodline, komen we aan bij de ene laatste plaat voor het streeknieuws, waarin je zometeen helemaal bijgepraat wordt over het streek hier uit de regio. En natuurlijk het tweede deel van de show, zometeen de uitslagen in het amateurniveau voor jou. De divisies 2, 3 en...

0: hemdvoorhem.nl. Back to work. Nu 2 plus 1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
1: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op beterschoenen.nl.

0: 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
1: Bang dat een klein ongelukje thuis grote gevolgen heeft? Met mijzorgwinkel.nl maak je wonen voor ouderen direct veiliger met slimme hulpmiddelen en betrouwbare persoonlijke ondersteuning. Voorkom ongelukken en bekijk de mogelijkheden op mijnzorgwinkel.nl. Controle over je gedachten is de regie over je emoties. En dat bepaalt de kwaliteit van jouw leven. Dit leer je tijdens de Brain Bootcamp. Kijk op mindmanagersclub.nl.
2: Vennegoor Energie Management. Jarenlang pionier, nu de specialist. In accu-opslagtechniek, zonnepanelen, autolaadpalen, energiemanagementsystemen en regeltechniek. Vrijblijvend gesprek? Kom naar Vennegoor Energie Management. Of kijk op vennegoorweerselo.nl. Onderdeel van de Vennegoor Installatiegroep.
3: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
4: Goedemorgen, mijn naam is Tanja Reinders. In Losser is groen licht gegeven voor de plannen voor 54 zorggeschikte appartementen aan het Martinusplein. Het college legt het aangepaste ontwerp-omgevingsplan nu voor aan de gemeenteraad. Het gaat om 28 appartementen in de middenhuur en 26 koopwoningen. Alle woningen worden gelijkvloers en krijgen een lift, zodat bewoners er ook op latere leeftijd zelfstandig kunnen blijven wonen. Onder het complex komt een parkeergarage. De appartementen komen op de plek van de voormalige Plus Supermarkt en Hotel Marktzicht. Als de gemeenteraad instemt, dan kan de sloop naar verwachting na carnaval in februari beginnen. De bouw duurt vervolgens ongeveer 2 jaar. De plannen voor vernieuwing van sporthal Het Hoge Vonder in Deurningen krijgen steeds meer vorm. Achter de schermen wordt druk gewerkt aan de plannen om er een toekomstbestendige sportvoorziening van te maken. Ook de financiering verloopt voorspoedig, zo is te lezen op de gemeentelijke informatiepagina van Dinkelland. Een prachtig voorbeeld is de 11.000 euro die vanuit de Haringparty verstrekt werd aan het bestuur van de sporthal. De komende periode wordt volop gewerkt om het hele financiële plaatje rond te krijgen. En tot slot is hier nog het weer voor Twente. Vandaag is het droog en de temperatuur stijgt tot wel 24 graden. De zon schijnt flink vanmiddag. De wind die is matig van kracht vanuit zuid-zuidwestelijke richting.
5: Dit is Erik Evengroen van de AWB. 1 file in het oosten van het land deze zondagochtend. En die staat op de A1 van Hengelo naar Apeldoorn. Tussen Rijssen en Badme rijdt het langzaam en staat er stil over 10 kilometer. 2 rijstroken zijn daar dicht en dat kost je een kwartier. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Kijk ook op 120.nl.

Dimitri Vegas, Like Mike, Mike, David Guetta en ook Afro Bros en Akon hoor je. Wat een heerlijke plaat. En die jingle die erin zit, ja natuurlijk, die is van een jaar of wat geleden, uit de jaren 90 als ik me niet vergis. Ik ga het even opzoeken welke deze is, want hij ligt op het puntje van mijn tong, maar dan blijft hij ook liggen. Dan draaien wij tot die tijd Suzanne Vega, Luca. En zometeen heb ik de uitslagen voor jou van de wedstrijden in het amateurniveau hier in de...

0: Here we go.
1: Ready for the world. Oh, Sheila. Leuke plaats. Suzanne Vega hoorde je ook. Luca.
2: Twente FM. Sportnieuws.
1: Ik zei het al. Ik neem je eventjes mee in de uitslagen van het amateurvoetbal hier in de regio. Voor de clubs die daar aan uitkomen. Want die is natuurlijk weer begonnen gisteren, de vijfde. We beginnen weer in de tweede divisie. Daar speelde HAC Hardenberg 2-2 gelijk tegen de Treffers. Roda Raalte verliest thuis met 1-2 van Kozakken Boys. Derde divisie A. Staphorst 1-2 verlies van SC Genemuiden. En SVZW 4-6 verlies van ADO 20. Scherpenzeel wint met 3-1 thuis van Excelsior 31. Kijken we eventjes in de vierde divisie D. WHC tegen HSC 21-0-1. Berkum Flevo Boys 0-0. De Olde Westen 54 tegen Kwik uit Oldenzaal 1-1. Urk 1-2 verlies van Neo. Frisia 1883 0-1 verlies van Deto. En de Bomboys verliezen thuis met 0-1 van ONS Sneek. Heino verliest met 1-2 van AZSV. En TVC 28 wint met 2-0 van DZC 68 uit Doetinchem. Zo, ben jij weer op de hoogte. En wat er vanmiddag gebeurt, dat hoor je straks in uur 2. Draaien wij muziek voor jou van Davina Michel. Dit is Skyward.

moeten niet doen, dan moet je lekker afblijven. En je hoorde ook Davina Michel, Skyward uit de Zero's. Wat gaan we doen? We gaan nog, ik denk nog twee plaatjes draaien dit uur. En dan, ja, dan nemen we je mee naar uur 2. Uur 2 van Twente NV Weekend voor deze zondag. Maar eerst even draaien muziek van UB40, Higher Ground.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online-programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Het is inderdaad een stevig stukje muziek.
0: Discussie.
2: Karpiet schieten, het geldt voor het vuurwerk, het geldt voor Sinterklaas. Er staan nogal wat tradities wat dat betreft onder druk.
0: En Twentse cultuur.
3: Hij natuurlijk ook nog het vlugon, hè, in Ortmarsken.
4: Ja. Oh ja, in Ortmarsken. Ja.
3: Het is eigenlijk met dat altijd 8 vrijgezelle jongens weer van rond de 20.
0: Stream je favoriete radio. Exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
5: Blijf niet rondlopen met voetklachten, laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
6: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
7: Controle over je gedachten is de regie over je emoties. En dat bepaalt de kwaliteit van jouw leven. Dit leer je tijdens de Brain Bootcamp. Kijk op mindmanagersclub.nl.
8: Een uniek koopje. Brokante, retro, vintage en antiek. Gecombineerd met een compleet aanbod nieuwe goederen. Laat je verrassen en snuffel aanstaande zaterdag. Van 8:30 tot 14:00 tussen de vele kramen op de markt in Weerselo. Kijk voor meer informatie op weerselozemarkt.nl.
9: Het Wooncentrum is de mooiste meubelzaak in de regio. Kom naar de Woonboulevard 38 in Almelo.
0: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Twente FM Nieuws.
10: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan. Op een feest in Amsterdam is vannacht iemand neergeschoten, meldt AT5. Het gebeurde op een feest in een partycentrum bij station Sloterdijk. Het slachtoffer was aanspreekbaar en is naar het ziekenhuis gebracht. Waarom er is geschoten is niet bekend, er is nog niemand aangehouden. Duitsland wil een zogenoemde cyberdome optuigen. Dat is een landelijk digitaal schild tegen de vele cyberaanvallen vanuit Rusland, meldt Bild. Verder moeten water- en energieleveranciers de mogelijkheid krijgen om zich te beschermen tegen drones. En dan komt er een AI-systeem om spionnen op te sporen. In Overasselt is het onderzoek naar de schietpartij van begin deze week weer verder gegaan. We vinden nog steeds spullen, zegt de politie. Maar wat voor voorwerpen het zijn, maken ze niet bekend. De 32 verdachten zitten nog steeds vast. Ze waren bij het incident bij de woning van de veroordeelde Jan G. En het Amerikaanse vliegdekschip dat ruim 9 maanden op zee was, is vertrokken uit Thailand. Daar lag een tijdje aan wal om de 5000 bemanningsleden rust te geven. Er waren geen grote incidenten. Een Amerikaanse admiraal had gewaarschuwd dat het niet goed met ze ging. Ze waren veel langer op zee door de oorlog in Iran. En dan het weer van weer online. Vanmiddag afwisselend zon en wolken. In het zuiden wordt het maximaal 24 graden. In het noorden rond de 21. Morgen nog iets warmer. En tot zover het ANP-nieuws.
11: Van de AWB. Vertraging in het oosten van het land op de A1 Hengelo richting Apeldoorn. Tussen Rijssen en Platmen rijdt het langzaam en staat er stil over 10 kilometer. De vertraging is een kwartier en het heeft te maken met de wegwerkzaamheden daar. Zijn daar 2 rijstroken dicht. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Het is zomer in Twente. Twente FM in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente
12: FM. We zijn even aan het wachten op Jasper.
13: Even aan het wachten. We zijn de hele dag aan het wachten op Jasper.
0: Twente FM, weekend. Jasper Aanstoot.

En Understanding neemt je mee zo uur 2 in van Twente FM Weekend voor deze zondag. En dat dit uur werd geopend door de Jonas Brothers. What a man gotta do. Is gewoon lekker luisteren naar Twente FM natuurlijk. Heerlijke muziek voor jou. Dit is The Quick Rhythm of the Jungle. Ik zie ook Dean Lewis in de lijn staan. Somber en ook Howard Jones. Alle reden om te blijven luisteren. Zometeen in het deal na de channel heb ik nieuws voor jou.

0: Still in love with you.
1: Dean Lewis, I Hate That It's True. Prachtig breekbaar liedje hier op Twente FM. In de Quick zat daarvoor Rhythm of the Jungle. Ik zei het al straks na het streeknieuws. Uitslagen en ook nog planning van wedstrijden in de Eredivisie die dit weekend zijn gespeeld. En tot die tijd natuurlijk muziek. Dit is Camila Cabello. Don't go yet. Oh my.

We hebben al eerder gezegd, Somber, alles wat die band maakt verandert in muzikaal goud. My Body Isn't Ready hoorde je. En ook Camila Cabello, Don't Go Yet. Nog eentje voor het streeknieuws. En die is van Howard Jones, What Is Love. En nou, dat kan Hathaway je ook vertellen trouwens. Er is zometeen wat je bijgepraat van alles wat er hier gebeurt in de regio. En ook het weer, want als je naar buiten kijkt, het

0: maanden ben je helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie, op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond feunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n 500 euro per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
1: Hemdvoorhem.nl. Back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
2: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
3: Controle over je gedachten is de regie over je emoties. En dat bepaalt de kwaliteit van jouw leven. Dit leer je tijdens de Brain Bootcamp. Kijk op mindmanagersclub.nl.
4: Knippers heeft topkwaliteit zonwering voor een eerlijke prijs. En ze komen gratis langs voor advies en een offerte. Ook voor rolluiken, horen en raamdecoratie. Knipperszonwering.nl.
5: Hou je huis cool. Knippers zonwering heeft een doel.
4: De schaduwmakers uit het oosten.
6: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl.
7: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
8: Goedendag, mijn naam is Tanja Reinders. De sluis bij Eefde gaat vanaf morgen weer vaker open voor de scheepvaart. Rijkswaterstaat verhoogt het aantal schuttingen naar 10 per dag voor schepen van en naar Twentekanaal. Eind augustus werden als proef 2 schepen doorgelaten. Sinds donderdag waren 5 schuttingen mogelijk. Met tijdelijke pompen kan het waterpeil in het kanaal nu op niveau worden gehouden. Toch is de scheepvaart nog lang niet terug op het normale niveau. Onder normale omstandigheden zijn er dagelijks 35 tot 40 schuttingen. Port of Twente bepaalt voorlopig welke schepen voorrang krijgen. Rijkswaterstaat waarschuwt dat volledig herstel nog geruime tijd kan duren. 15 verenigingen en stichtingen in Noord- en West-Twente krijgen samen 56.500 euro uit het Rabobank Coöperatiefonds. De cheques zijn deze week uitgereikt. In Twente gaat onder meer 10.000 euro naar Erve Kampoer in Geesteren voor het toekomstbestendig maken van het dorpshuis. Stichting Maak Huis Almelo krijgt 4.000 euro voor een interactief kinderkunsthuis. En Tubbergen Verbind ontvangt 3.000 euro voor een lokaal initiatief. Ook andere verenigingen en stichtingen krijgen een bijdrage. Wie zelf ook een initiatief heeft, kan nog tot aanstaande maandag morgen dus een aanvraag indienen. De volgende deadline is 9 november. En als laatste is hier nog het weer voor Twente. Vandaag schijnt de zon volop en daarmee stijgt ook de temperatuur. De maxima liggen rond de 22 graden. Morgen wordt het met zo'n 26 graden nog een tikkeltje warmer. De wind is zwak tot matig en komt uit zuidelijke richting.
9: Het is Mandy van der Plas van de ANWB. In het oosten van het land staat file op de A1 van Hengelo naar Apeldoorn vanwege wegwerkzaamheden. Voorbij reizen zijn 2 rijstroken dicht en dit veroorzaakt een kwartier vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
6: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Kijk ook op 120.nl.

Shania Twain, I'm gonna get you good. En dan Ricky Iglesias als eerste na het streeknieuws. Tired of being sorry. Nou, sorry hoef je niet te zijn. Je moet gewoon lekker naar buiten gaan. De zon schijnt. Het wordt weer zo'n 21 graden hier in de regio. Dus alle reden om te genieten van alles wat er gaande is. Met de muziekje op de achtergrond. Komt dat vast goed. Zeg, dit is Gabrielle.

0: moet je niet hebben. Down to Earth hoor je op jouw zondagochtend. En Gabrielle hoor je ook. Dreams.
1: Twente FM. Sportnieuws.
0: Ik neem je even mee in de uitslagen en de planning van de Eredivisie. Die wedstrijden van speelronde 5. Vrijdag was er een wedstrijd tussen Sparta Rotterdam en PEC Zwolle. En die hielden elkaar in evenwicht. Het werd 2-2. Wedstrijden voor de zaterdag. NEC verliest met 1-3 thuis van Feyenoord. Go Ahead Eagles tegen Utrecht. Moet zeggen Utrecht tegen Go Ahead Eagles. Bij de stand 1-3 is die wedstrijd gestaakt. Nadat er niet alleen vuurwerk, maar ook weer bekertjes het veld opkwamen, vond de scheidsrechter het mooi geweest. Ajax-PSV werd ook 1-3. En dat is natuurlijk die vreselijke tackle in van Bommel. En ja goed, daar de tonen maar weer eens aan hoe slecht het is gesteld met de arbitrage op de Nederlandse velden. Want hij mocht gewoon blijven staan. Slechts een gele kaart. Willem 2, Excelsior 0-3. En dan gaan we even kijken naar de wedstrijden voor vandaag. Vanmiddag om 11:15. Groningen tegen FC Twente. 14:30 Telstar tegen Cambuur. Om 14:30 ook Heerenveen tegen AZ. Om 16:45 ADO Den Haag tegen Fortuna Sittard. Nou, dan wordt het toch tijd dat ADO daar een beetje meer puntjes gaat pakken dan dat ze nu hebben. Want ja, dat wordt wel tijd. En dan gaan we muziek voor je draaien. Ik heb een zoekmachine voor je klaarstaan.

Robert van Hemert, Zandloopster. Mooie plaat is dat toch. In Zoekmachine hoor je ook Maldon. Dat brengt ons bij het einde van Twente FM Weekend. Maar niet getreurd, je kunt gewoon de hele dag blijven luisteren. Zometeen tussen 12 en 3. Hij is er weer hoor. Weekend Henk, met de heerlijke muziek en alles wat je gewend bent van hem. De laatste voor mij, die komt van Usher en Pitbull. DJ's Gonna Fall In Love. Ik zou zeggen, geniet van je zondag. En tot de volgende. Want dan zijn we terug

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals discussie.
1: Hoe kun je als bestuur zodanig inrichten dat je mogelijk beter je vrijwilligers bij je binnenkrijgt? We hopen dat het resultaat gaat opleveren.
0: Muziek.
2: Die Rhodes doen ze dan het best of zo. Die microfoon had zo hoog. En dat is op zijn tenen staat om erbij te komen.
3: Maar je kan hem ook gewoon lager zetten.

0: luister. Vennegoor Energiemanagement, jarenlang pionier, nu de specialist in accu-opslagtechniek, zonnepanelen, autolaadpalen, energiemanagementsystemen en regeltechniek. Vrijblijvend gesprek? Kom naar Vennegoor Energiemanagement of kijk op vennegoorweerselo.nl, onderdeel van de Vennegoor Installatiegroep.
1: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
2: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op beterschoenen.nl.
3: Geld nodig? Of gewoon toe aan een leuke baan? Ontdek de schoonmaak.nl. Goed verdienen, leuke collega's en werk bij jou om de hoek. Ideaal toch? Ontdek de schoonmaak.nl. Snel aan de slag, ook zonder diploma.
4: Controle over je gedachten is de regie over je emoties. En dat bepaalt de kwaliteit van jouw leven. Dit leer je tijdens de Brain Bootcamp. Kijk op mindmanagersclub.nl.
5: Oh nee, mijn ruit. Maar dat geeft niks. Ik bel wel even met Vogelzang. Vogelzang Verzekeringen en Hypotheken. Neemt uw huidige polis vrijblijvend door voor een oplossing op maat. Daarbij wordt gekeken bij verschillende banken en verzekeringsmaatschappijen. Particuliere bedrijven en verenigingen zijn verzekerd van de beste oplossing. Met Vogelzang Verzekeringen en Hypotheken. Nieuwstraat 103 in Oldenzaal of wereldwijd via www.vogelzangverzekeringen.nl.
6: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl.
7: Twente FM Nieuws.
8: Goedemiddag, ik ben Ronald Remmelswaan. De herdenking in Nijmegen vandaag voor de doodgeschoten beveiliger in Overasselt gaat niet door. De beveiliger werkte ook bij de studentenvereniging die hem wilde herdenken. Ze zeggen dat ze er om veiligheidsredenen vanaf zien. Ze zijn niet bedreigd. Intussen is voor het geweld in Overasselt nog iemand aangehouden, een Belg. De supportersvereniging van FC Utrecht neemt afstand van het op het veld gooien van vuurwerk en bekers. Fans deden dat gisteravond tijdens de thuiswedstrijd tegen Go Ahead Eagles. FC Utrecht moet een club zijn waar iedereen zich veilig voelt, zegt de vereniging. Die gaat binnenkort in gesprek met de club. Er zijn vandaag deelstaatverkiezingen in het Duitse Sachsen-Anhalt. En ook de lijsttrekker Ulrich Siegmund van het rechtsradicale Alternatieve Für Deutschland heeft gestemd. Zijn partij wordt zeer waarschijnlijk de grootste. In de peiling staan ze op ruim 40% van de stemmen. Voor de verkiezingen is er ook internationaal veel belangstelling. En de Nederlandse autocoureur Luc Hartog heeft gisteren een collega uit een brandende auto gered. Een Britse coureur crashte tijdens een race in Shanghai en kon niet zelf uitstappen. Hartog gebruikte een brandblusser en sleepte hem eruit. De Brit heeft meerdere breuken en een longkneuzing. En dan het weer van weer online. Vanmiddag afwisselend zon en wolken. In het zuiden wordt het maximaal 24 graden. In het noorden rond de 21. Morgen nog iets warmer. En tot zover het ANP-nieuws.
9: Het is Mandy van der Plas van de ANWB. In het oosten van het land staat file op de A1 van Hengelo naar Apeldoorn vanwege wegwerkzaamheden. Voorbij Rijssen zijn twee rijstroken dicht. Dit duurt nog tot 6 uur vanavond. En de vertraging is op dit moment ruim 20 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
10: Het is zomer in Twente.

0: Bij Tuincentrum Borghuis in Deurningen maak je van jouw huis een thuis. Met ongelooflijk veel tuin- en wooninspiratie op 25.000 vierkante meter. Het hele jaar door de mooiste planten en de nieuwste woontrends. En Tuincentrum Borghuis is iedere dag open. Tuincentrum Borghuis Deurningen. Ieder seizoen springlevend.
1: Hemdvoorhem.nl. Back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl. Controle over je gedachten is de regie over je emoties. En dat bepaalt de kwaliteit van jouw leven. Dit leer je tijdens de Brain Bootcamp. Kijk op mindmanagersclub.nl.
3: Uw evenement of bedrijf promoten? News Outside regelt het voor u. Magazines, evenementenkranten, professionele en goedkope bouwhekdoeken, spandoeken en banieren. Alles is mogelijk bij News Outside. Bekijk alle diensten of laat u inspireren op newsoutside.nl. newsoutside.nl.
4: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentseadverteren.nl.
5: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
6: Goedendag, mijn naam is Tanja Reinders. De sluis bij Eefde gaat vanaf morgen weer vaker open voor de scheepvaart. Rijkswaterstaat verhoogt het aantal schuttingen naar 10 per dag voor schepen van en naar Twentekanaal. Eind augustus werden als proef 2 schepen doorgelaten. Sinds donderdag waren 5 schuttingen mogelijk. Met tijdelijke pompen kan het waterpeil in het kanaal nu op niveau worden gehouden. Toch is de scheepvaart nog lang niet terug op het normale niveau. Onder normale omstandigheden zijn er dagelijks 35 tot 40 schuttingen. Port of Twente bepaalt voorlopig welke schepen voorrang krijgen. Rijkswaterstaat waarschuwt dat volledig herstel nog geruime tijd kan duren. 15 verenigingen en stichtingen in Noord- en West-Twente krijgen samen 56.500 euro uit het Rabobank Coöperatiefonds. De cheques zijn deze week uitgereikt. In Twente gaat onder meer 10.000 euro naar Erve Kampoe in Geesteren voor het toekomstbestendig maken van het dorpshuis. Stichting Maak Huis Almelo krijgt 4.000 euro voor een interactief kinderkunsthuis. En Tubergen Verbind ontvangt 3.000 euro voor een lokaal initiatief. Ook andere verenigingen en stichtingen krijgen een bijdrage. Wie zelf ook een initiatief heeft, kan nog tot aanstaande maandag morgen dus een aanvraag indienen. De volgende deadline is 9 november. En als laatste is hier nog het weer voor Twente. Vandaag schijnt de zon volop en daarmee stijgt ook de temperatuur. De maxima liggen rond de 22 graden. Morgen wordt het met zo'n 26 graden nog een tikkeltje warmer. De wind is zwak tot matig en komt uit zuidelijke richting.
7: Dit is Mandy van der Plas van de ANWB. In het oosten van het land is de N346 tussen Zutphen en Hengelo in beide richtingen dicht tussen Vorden en Almen vanwege een ongeluk. Al het verkeer wordt lokaal omgeleid. En verder staat er file op de A1 van Hengelo naar Apeldoorn vanwege wegwerkzaamheden voorbij Rijssen. 2 rijstroken zijn hier dicht en dit veroorzaakt een kwartier vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Kijk ook op 120.nl.
8: Dus.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online-programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Nou, het mooiste is natuurlijk vinyl. Want het is altijd weer, als je zo'n ding uitpakt voor het eerst, dat je denkt, oké, nu is het echt.
0: Discussie.
2: Discussie gesloten, lijkt me.
3: Ja, maar die vetbike kun je ook trappen.
2: Nee. Die vetbike kun je trappen, maar je kunt ook gewoon rijden.
3: Oh, is dat zo?
2: Ja, zeker.
3: Oh,
0: En Twentse cultuur.
4: Nou, ik denk dat het ook wel goed is dat mensen beseffen dat je met cultuur natuurlijk ook de gemeente helpt om bepaalde doelen te bereiken, hè, die ze zich hebben voorgenomen.
0: Stream je favoriete radio exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
5: Waar ik mijn groen koop? Hier bij Groenkoop Friesenveen. Ze hebben volop keuze in tuinplanten en lei- en laanbomen van eigen kwekerij. En het mooie is, Groenkoop plant ze zelfs in de grond. En ik zag op groenkoop.com dat ze ook mooie bossen bloemen hebben. Dus, kijk eens. Mooi, hè? Groenkoop Friesenveen. Dat is gewoon goed en goedkoop groen.
6: Hemdvoorhem.nl. Back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
7: Zin in Oostenrijk, maar dan dichtbij? Reserveer nu bij Steakhouse Lütscher Almin.

0: Dan onze almhutten voor jouw feest. De Lütscher Alm. Reserveer je nu via lütscheralm.nl.
1: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Twente FM Nieuws.
2: Goedemiddag, ik ben Ronald Remmelswaan. In een woning in Midden-Beemster in Noord-Holland is gisteravond een vrouw van 65 doodgevonden. Een man van 29 is aangehouden. Hij heeft zichzelf op het politiebureau gemeld en zit vast. Het is niet bekend of de twee elkaar kenden. De politie gaat uit van een misdrijf. Al 25.000 mensen hebben afscheid genomen van de overleden Noorse koning Harald. Die ligt opgebaard in de Paleiskapel in Oslo. Gisteren stond er een rij van 1,2 kilometer en was de wachttijd 7 uur. Morgen kan er ook nog afscheid genomen worden. De uitvaart van Harald is woensdag. In Zaandam is weer een explosief afgegaan bij een woning. Het was waarschijnlijk zwaar vuurwerk en de bewoners waren thuis. Vermoedelijke dader is een jongen op een brommer. Volgens de politie spelen in Zaandam en omgeving 4 tot 5 conflicten. Daarvoor zijn 9 verdachten opgepakt, vaak geronselde jongeren. En de twee Amerikaanse onderhandelaars die hebben gesproken met president Poetin zijn nu in Oekraïne. Daar praten ze onder meer met president Zelensky. Hij zegt dat hij er klaar voor is. Aan tafel zitten ook vertegenwoordigers van Duitsland, Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk. En dan het weer van weer online. Vanmiddag wisselen zon en wolken elkaar af. In het zuiden wordt het maximaal 24 graden, in het noorden rond de 21. Morgen nog iets warmer. En tot zover het ANP-nieuws.
3: Dit is Mandy van der Plas van de ANWB. In het oosten van het land is de N346 tussen Zutphen en Hengelo in beide richtingen dicht bij Almen vanwege een ongeluk. Al het verkeer wordt hier lokaal omgeleid. Waarschijnlijk gaat de weg vanmiddag om 3:30 weer open. Verder staat er file op de A1 van Hengelo naar Apeldoorn vanwege wegwerkzaamheden. Voorbij reizen zijn 2 rijstroken dicht en de vertraging is hier een klein kwartier. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Het is zomer in Twente.

0: Van alle soorten hout, schutting en poorten, dakbedekking, dakpanplaten. Het holt niet op. Wat? Gluzen, meneer? Kom dan kijken. BRTT, onmeunig grote voorraad. En die hoeft niet via de website te betalen, hè? Nou, wat let u? RTT, gore nieuwheden.
1: Uw eigen betaalbare droomtuin, dat wil toch iedereen? Rosco.nl. Er is toch ook niks mooier om je eigen tuin te bouwen met professionele hulp. De mooiste tuin, die maak je zelf. Het Rosco-concept is er voor iedereen. Jouw kompas naar een betaalbare droomtuin. Rosco.nl.
2: Het Wooncentrum is de mooiste meubelzaak in de regio. Kom naar de Woonboulevard 38 in Almelo.
3: Hemdforhem.nl. Back to work. Nu 2 plus 1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdforhem.nl.
4: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl. Controle over je gedachten is de regie over je emoties. En dat bepaalt de kwaliteit van jouw leven. Dit leer je tijdens de Brain Bootcamp. Kijk op mindmanagersclub.nl.
3: Een beleggingspand kopen, verbouwen of herfinancieren? Beleggingspandenfinanciering.nl heeft toegang tot een netwerk van 170 vermogende families en volop mogelijkheden voor jouw vastgoedfinanciering. Tot wel 85% gefinancierd. En vooral, snel duidelijkheid. Vastgoed financieren, wij denken verder. Kijk op beleggingspanden-financiering.nl.
5: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
6: Goedendag, mijn naam is Tanja Reinders. De sluis bij Eefde gaat vanaf morgen weer vaker open voor de scheepvaart. Rijkswaterstaat verhoogt het aantal schuttingen naar 10 per dag voor schepen van en naar Twentekanaal. Eind augustus werden als proef 2 schepen doorgelaten. Sinds donderdag waren 5 schuttingen mogelijk. Met tijdelijke pompen kan het waterpeil in het kanaal nu op niveau worden gehouden. Toch is de scheepvaart nog lang niet terug op het normale niveau. Onder normale omstandigheden zijn er dagelijks 35 tot 40 schuttingen. Port of Twente bepaalt voorlopig welke schepen voorrang krijgen. Rijkswaterstaat waarschuwt dat volledig herstel nog geruime tijd kan duren. 15 verenigingen en stichtingen in Noord- en West-Twente krijgen samen 56.500 euro uit het Rabobank Coöperatiefonds. De cheques zijn deze week uitgereikt. In Twente gaat onder meer 10.000 euro naar Erve Kampoer in Geesteren voor het toekomstbestendig maken van het dorpshuis. Stichting Maak Huis Almelo krijgt 4.000 euro voor een interactief kinderkunsthuis. En Tubbergen Verbind ontvangt 3.000 euro voor een lokaal initiatief. Ook andere verenigingen en stichtingen krijgen een bijdrage. Wie zelf ook een initiatief heeft, kan nog tot aanstaande maandag morgen dus een aanvraag indienen. De volgende deadline is 9 november. En als laatste is hier nog het weer voor Twente. Vandaag schijnt de zon volop en daarmee stijgt ook de temperatuur. De maxima liggen rond de 22 graden. Morgen wordt het met zo'n 26 graden nog een tikkeltje warmer. De wind is zwak tot matig en komt uit zuidelijke richting.
5: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek.

0: extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Toen kreeg Battle een hersenstam-infarct.
2: We waren in het begin best wel druk met de mens. En toen kwamen ineens dat mannengriepen tussen. Ja.
0: Discussie.
3: Dan kom je op de lijn, ga je met ons in gesprek. Dan heb je demonstratierecht. Maar je blijft met je vingers van andere mensen af. En je gaat andere mensen ook niet bedreigen om je zin te krijgen.
0: En Twentse cultuur.
4: Een krantartikel hebben gehad van Orgelman Benno is cultureel erfgoed. Ja, nou ja, hier zit hij dan.
0: Ja. Stream je favoriete radio. Exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.

0: voor advies en een offerte. Ook voor rolluiken, horen en raamdecoratie. Knipperszonwering.nl.
1: Hou je huis cool. Knipperszonwering heeft een doel.
0: De schaduwmakers uit het oosten.
2: Hemdvoorhem.nl. Back to work. Nu 2 plus 1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
3: Controle over je gedachten is de regie over je emoties. En dat bepaalt de kwaliteit van jouw leven. Dit leer je tijdens de Brain Bootcamp. Kijk op mindmanagersclub.nl.
4: Hey, monteur. Edwin Evers hier. Wil jij sleutelen aan de mooiste bedrijfswagens en de dikste trucks? Kom maar op. In Groningen, Drenthe en Overijssel zoekt Volvo en Renault dealer Nijwa naar nieuwe collega's. Ben je een starter, allrounder of switcher? Ga naar werkenbijnijwa.nl en misschien vind je jouw match. We gaan elkaar zien op een van de bedrijfsfeestjes van Nijwa.
5: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl.
6: Twente FM Nieuws.
7: Goedemiddag, ik ben Ronald Remmelswaan. In de Duitse deelstaat Sachsen-Anhalt ligt de verkiezingsopkomst tot nu toe hoger dan 5 jaar terug. Om 12 uur had bijna 35% van de kiezers gestemd. Het stembureau sluit om 6 uur. Volgens peilingen wordt de radicaalrechtse AfD veruit de grootste partij. De politie heeft een man van 29 aangehouden die iets te maken zou hebben met de dood van een vrouw. Zij was 65 en werd doodgevonden in haar huis in Middenbeemster in Noord-Holland. De verdachte meldde zichzelf bij de politie. Of hij de vrouw kende is niet bekend. De politie gaat uit van een misdrijf. De studentenvereniging die de herdenkingsbijeenkomst voor de doodgeschoten beveiliger in Overasselt vandaag heeft geschrapt, wil hem op een andere manier herdenken. Maar hoe, weten ze nog niet. Het annuleren was uit veiligheid, er was geen dreiging, zeggen ze. De man was jarenlang beveiliger bij ze. Voor de schietpartij waarbij hij omkwam zijn 35 mensen aangehouden. En twee Amerikaanse onderhandelaars zijn aangekomen in Kiev. Ze praten er met president Zelensky en vertegenwoordigers van Duitsland, Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk. Gisteren hadden ze overleg met president Poetin. Rusland vond ze buitengewoon openhartig. En dan het weer van weer online. Vanmiddag wisselen zon en wolken elkaar af. In het zuiden is het maximaal 24 graden, in het noorden rond de 21. Morgen nog iets warmer. En tot zover het ANP-nieuws.
8: Het is zomer in Twente. Twente.

0: Woncentrum is de mooiste meubelzaak in de regio. Kom naar de Woonboulevard 38 in Almelo.
1: Een betrouwbare elektrakeuring nodig? Scope 8, 10 of 12? Acutis inspecteert onafhankelijk en snel. Ook voor inspecties van energieopslagsystemen in het MKB, retail en de agrarische sector. Kies jij voor Acutis? Dan heb je binnen één dag een nette prijs en is binnen 4 weken de inspectie uitgevoerd. Kijk snel op acutis.nl.
2: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
3: Controle over je gedachten is de regie over je emoties. En dat bepaalt de kwaliteit van jouw leven. Dit leer je tijdens de Brain Bootcamp. Kijk op mindmanagersclub.nl.
4: Moet uw auto APK gekeurd worden? Van den Broek Auto's aan de Voltaweg 14 in Denenkamp. Telefoon 0541 356 810. Kijk ook op vandenbroekauto's.nl.
5: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl.
6: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
7: Goedemiddag, mijn naam is Tanja Reinders. De landgoed Twente Ver verhuist na 18 jaar van de Lutte naar Oldenzaal. De Ver wordt dit jaar gehouden op het Hulsbeek. Volgens de organisatie is de verhuizing nodig omdat daar meer ruimte is. Op het nieuwe terrein kunnen ongeveer 150 standhouders terecht, tegenover 120 op het Lutte Zand. Ook moet de bereikbaarheid verbeteren. Bezoekers kunnen nu parkeren bij Toetes Dennen en via een pad door het bos naar de Ver lopen. De landgoed Twente Ver wordt zaterdag 24 en zondag 25 oktober gehouden. De organisatie noemt de verhuizing een mooie volgende stap en zegt klaar te zijn voor de toekomst. FC Twente waarschuwt supporters voor extra verkeersdrukte rond de Grolsvesten tijdens de wedstrijd tegen Telstar aanstaande woensdag. Door een landelijke OV-staking rijden die dag geen of nauwelijks bussen en treinen naar Enschede. De wedstrijd begint om 6:45. De club adviseert supporters daarom op de fiets te komen of om rekening te houden met een langere reistijd als ze met de auto gaan. Er rijden wel pendelbussen tussen de Universiteit Twente en het stadion. En tot slot is hier nog het weer voor Twente. Vandaag schijnt de zon volop en daarmee stijgt ook de temperatuur. De maxima liggen rond de 22 graden. Morgen wordt het met zo'n 26 graden nog een tikkeltje warmer. De wind is zwak tot matig en komt uit zuidelijke richting.
8: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Eén file in het oosten van het land en die staat op de A1 Hengelo richting Apeldoorn. Dus afrit Rijssen en Badmen 7 kilometer met 20 minuten oponthoud. Twee rijstroken zijn dicht. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
5: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Kijk ook op 120.nl. What are you looking at?

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Ja, de muziek staat op één. Maar ik heb wel de ambitie om echt een lijpe psychedelische show ervan te maken.
0: Discussie.
2: Dat perspectief, dat zat echt onder druk. Hè? Wonen, mijn werk, mijn opleiding. Zeker met de technologische ontwikkelingen als kunstmatige intelligentie.
0: En religie.
1: Zo staat Matthew Ward aan het begin, zoals dat toen heette, van de Jesus Music. En dat was toen echt een genre en tegenwoordig noemen we dat gewoon christelijke muziek.
0: Stream je favoriete radio exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
3: Voor Holthem, dan ben je welkom bij RTT. Dikke vette voorraad, je krijgt goed advies en lekkere koffie. Zowel voor zakelijk als particulier. RTT, in goor en nieuwheden.
4: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
5: Mag.
6: Wat mag?
5: Je weet wel, Mac.
6: Hè?
5: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
7: Mac. Geweldig lopen gegarandeerd.
8: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n €500 per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
0: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Twente FM Nieuws.
9: Goedemiddag, ik ben Jeroen Hazewinkel. In Overasselt wordt nog steeds onderzoek gedaan in de zaak rond de dood van een beveiliger. Volgens de Gelderlander wordt er nu met speurhonden een marsveld uitgekant. Een van de honden zou een spoor van menselijke geur hebben opgepikt. Gisteren zijn ook nog weer twee vuurwapens gevonden. In Indonesië zijn meer dan 150.000 vliegtuigpassagiers gestrand. Door een vulkaanuitbarsting wordt er niet gevlogen op de internationale luchthaven in de hoofdstad Jakarta en nog 7 andere vliegvelden. Honderden vluchten zijn gecanceld. Wanneer de luchthavens weer allemaal open kunnen, is niet bekend. Een opsteker voor de Nederlandse motocrosser Jeffrey Herlings. Hij heeft voor de 3de keer in zijn loopbaan de wereldtitel te pakken in de klasse MXGP. Eerder lukte hem dat ook al in 2018 en 2021. Vandaag pakt hij in Turkije in de eerste manche al zoveel punten dat hij niet meer in te halen is. En in de Eredivisie is FC Groningen FC Twente geëindigd in een gelijkspel. Het werd 2-2. Alle 4 de goals vielen in de eerste helft. Na de rust kreeg Twente de beste kansen, maar gescoord werd er niet meer. Nu aan de gang zijn Heerenveen AZ en Telstar Cambuur. En dan het weer van Weer Online. Vanmiddag is er een mix van wolken en zon bij 21 tot 24 graden. Vanavond regionaal bewolkt met in het noorden kans op een spat regen. Vannacht droog, morgen zonnig bij 22 tot 28 graden. En dat was het ANP-nieuws.
0: Het is zomer in Twente. Twente FM in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent.
10: Twente FM. Hoi, heerlijk dat jij ook gekozen hebt voor
0: Twente FM.
10: Kom maar lekker zitten. Zet je hersenen uit en ga vandaag.

0: Changes.
1: Twente FM met Ilse de Lange en Changes. Goedemiddag, dit is de Ottershow.
2: De Ottershow met Michel Otter. Hoi. Twente FM.
1: Ah, lekker jongens, zondagmiddag 6 september 2026. Het is 3 uur geweest en we hebben vanmiddag natuurlijk al gekeken naar die wedstrijd van FC Twente. Spoiler alert, als je nog vanavond Studio Sport wil kijken, even je vingertjes in je oren. Ja, die 2-2 tegen Groningen uit. Ja, op zich een terechte uitslag gezien het wedstrijdbeeld. Maar het is natuurlijk wel jammer, hè. We hadden eigenlijk wel moeten winnen. Maar goed, woensdagavond staat de volgende wedstrijd alweer op het programma. Om 6:15 dan komt Telstar geloof ik op visite. Dacht ik dat het een thuiswedstrijd is? Nou, ik weet het eigenlijk niet goed. Hoe dan ook, we moeten tegen Telstar woensdag. In al wedstrijdje van 2-3 weken terug. Die toen niet doorging omdat Twente zich moest voorbereiden op de Conference League playoff. En dat was maar goed ook, want daardoor hebben we misschien wel die playoffs gewonnen en spelen gewoon in de Conference League. Hè? Ja, hoe tof is dat? Hoe tof is dat? Hey, fijn dat je er bent bij de Ottershow op Twente FM. Laten we het chagrijn van het gelijke spel maar van ons afgooien. En gewoon gaan genieten van alles wat deze middag ons kan brengen. Met name op muzikaal gebied dan, hè? Ja, och, en deze is zo fijn, jongens. Ik heb hem al zo vaak gedraaid, maar dat is niet voor niks. Tunes in Texas hoor je nu van Ella Langley. En zometeen dan ook nog even Simply Red met Sunrise. Heerlijk.

0: Surprise van Simply Red bij de Ottershow op Twente FM. Goedemiddag.
1: Otters ontdekking.
0: Oh, spik, splinter, hagel, fonkel, nieuwe muziek. Daar is het nu tijd voor bij de Ottershow. Muziek die je misschien nog niet gehoord hebt. Of die je misschien al wel gehoord hebt. Geen idee. Vrijdag kwam het uit. De nieuwe single van Beyoncé. En ze heeft hulp in groepen van niemand minder dan Pharrell Williams. Die ken je wel, hè? Van NERD. Daar speelde die in. Maar natuurlijk ook al die dikke vette hitjes die hij heeft gehad. Happy en Get Lucky en al die dingen meer. Nou, Beyoncé en Pharrell Williams. Dat kan niet anders dan dat het een dikke vette knijter van een hit gaat worden. Het liedje dat heet Can I Watch You.
1: Otters ontdekking.

0: En zo zitten we lekker in die urban hoek met Brandy en Monica, The Boy Is Mine. En daarvoor ook nog dat fantastische nieuwe liedje van Beyoncé samen met Pharrell Williams, Can I Watch You. En van de urban hoek gaan we even naar de randstedelijke hoek. Ja, dat mag ook wel, toch?
1: Ja.
0: En uit de Randstad, daar komt dan weer wat blankere muziek, wat Nederlandsere muziek, wat jordanigere muziek. Dit is Acte en de Munich. En niet of nooit geweest bij Twente.

0: Schemabeveiliging staat voor betrokkenheid, adequate optreden en betrouwbaarheid. Waar de concurrent stopt, gaat Themabeveiliging net een stap verder. Themabeveiliging levert alle vormen van beveiliging voor zowel de zakelijke als de particuliere markt. Themabeveiliging, de beveiligingsorganisatie van het Oosten. Telefoon 053 4800560 of stuur uw e-mail naar info@themabeveiliging.nl.
1: Hemdforhem.nl. Back to work. Nu 2 plus 1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdforhem.nl.
2: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com. Online.

0: 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
1: De schoolfoto's komen er weer aan. Ben jij al voorbereid? Want dat betekent nieuwe herinneringen. En dat is leuk om te bewaren in een Tellano schoolfotoboek. Uit voorraad leverbaar op thuistestenkopen.nl. Controle over je gedachten is de regie over je emoties. En dat bepaalt de kwaliteit van jouw leven. Dit leer je tijdens de Brain Bootcamp. Kijk op mindmanagersclub.nl.
2: Bij Tuincentrum Borghuis in Deurlingen maak je van jouw huis een thuis. Met ongelooflijk veel tuin- en wooninspiratie op 25.000 vierkante meter. Het hele jaar door de mooiste planten en de nieuwste woontrends. En Tuincentrum Borghuis is iedere dag open. Tuincentrum Borghuis Deurningen. Ieder seizoen springlevend.
3: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
4: Goedemiddag, mijn naam is Tanja Reinders. De landgoed Twente Ver verhuist na 18 jaar van de Lutte naar Oldenzaal. De Ver wordt dit jaar gehouden op het Hulsbeek. Volgens de organisatie is de verhuizing nodig omdat daar meer ruimte is. Op het nieuwe terrein kunnen ongeveer 150 standhouders terecht, tegenover 120 op het Lutte Zand. Ook moet de bereikbaarheid verbeteren. Bezoekers kunnen nu parkeren bij Toetersdennen en via een pad door het bos naar de Ver lopen. De landgoed Twente Ver wordt zaterdag 24 en zondag 25 oktober gehouden. De organisatie noemt de verhuizing een mooie volgende stap en zegt klaar te zijn voor de toekomst. FC Twente waarschuwt supporters voor extra verkeersdrukte rond de Grolsvesten tijdens de wedstrijd tegen Telstar aanstaande woensdag. Door een landelijke OV-staking rijden die dag geen of nauwelijks bussen en treinen naar Enschede. De wedstrijd begint om 6:45. De club adviseert supporters daarom op de fiets te komen of om rekening te houden met een langere reistijd als ze met de auto gaan. Er rijden wel pendelbussen tussen de Universiteit Twente en het stadion. En tot slot is hier nog het weer voor Twente. Vandaag schijnt de zon volop en daarmee stijgt ook de temperatuur. De maxima liggen rond de 22 graden. Morgen wordt het met zo'n 26 graden nog een tikkeltje warmer. De wind is zwak tot matig en komt uit zuidelijke richting.

Charlene Spittery, zo heet de zangeres van deze band Texas. Het liedje heet Black Eyed Boy. Goedemiddag en welkom bij de Otto Show op Twente FM, waar ik aan het zoeken ben naar een ondergrondje. En die heb ik gevonden. Ja, ik moest even tegen het schermpje inkijken. De zon schijnt er volop. En ik kon gewoon niet zien wat ik aan het indrukken was. Maar nu wel. Het is helemaal gelukt. Wat fijn. Het is een lekkere dag hè, vandaag. Och jongens, en morgen. Morgen wordt het een nog veel lekkerdere dag. Want die temperatuur stijgt nog door naar een graadje of 26. Misschien zelfs wel 27. Och, misschien de laatste lekkere zomerdag van het jaar misschien. Om met Daniel Loos maar te spreken. Alhoewel het met de winterdag ook donders mooi kan wezen. Ja, precies. Hey, dit is de Otto Show op Twente FM. Fijn dat je er bent. Zometeen een kringloopknaller. Eerst even Dua Lipa met Training Season. En dit is Sting met If You Love Somebody, Set Them Free.

Training Season van Dua Lipa bij de Otto Show op Twente FM. Goedemiddag, welkom. Het is tijd geworden voor de kringloopknaller van deze zondagmiddag. Ik ben weer naar een kringloopwinkel geweest. Ik heb weer een hele shitload aan cd'tjes gekocht. En één van die dingen, och jongens, ik ben er zo blij mee. Het is een singeltje van één van de grootste Britse bands uit de 90's. Ik wou zeggen alle tijden, maar dat is misschien overdreven. Maar in ieder geval uit de 90's. En deze kan iedereen meezingen, van begin tot eind. En achterstevoren en van links naar rechts. Denk ik tenminste. Ik wel. Sowieso. De kringloopknaller van deze week. Te mooi om niet te kopen. Oasis, dit is Wonderwall.

0: animal. Leuk liedje van Cat's Eye, die heet Animal. En dit bandje Cat's Eye, ja, dat is natuurlijk formeel, wordt dit geschaard onder de K-pop. Niet helemaal terecht natuurlijk, want eigenlijk bestaat deze band, dit meidengroepje, uit 6 meisjes uit allemaal verschillende landen. Hè? In ieder geval vanuit allemaal verschillende continenten. De roots van die band in ieder geval. Eigenlijk overspannen ze zo'n beetje de hele wereld op Oceanië na. Ja, de roots liggen in Noord-Amerika, Zuid-Amerika, Europa, Azië en Afrika. Met andere woorden, dit is niet alleen K-pop, dit is gewoon een mondiaal gezelschap. Hoe tof is dat? Daarvoor hoorde je ook nog Jason Mraz en I'm Yours. Goedemiddag, welkom. Het is bijna 4 uur, bijna tijd voor het nieuws. Maar eerst nog even deze van Train. Dit is 50 Ways to Say Goodbye.
1: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
2: Het is inderdaad een stevig stukje muziek.
1: Discussie.
3: Karpiet schieten, het geldt voor het vuurwerk, het geldt voor Sinterklaas. Er staan nogal wat tradities wat dat betreft onder druk.
1: En Twentse cultuur.
4: Hij natuurlijk ook nog het vlugon, hè, in Oortmarsch.
5: Ja. Oh ja, in Oortmarsch.
4: Ja. Dus eigenlijk moet dat altijd 8 vrijgezelle jongens weer van rond de 20.
1: Stream je favoriete radio, exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
6: Een uniek koopje. Brokante, retro, vintage en antiek. Gecombineerd met een compleet aanbod nieuwe goederen. Laat je verrassen en snuffel aanstaande zaterdag. Van 8:30 tot 14:00 tussen de vele kramen op de markt in Weerselo. Kijk voor meer informatie op weerselozemarkt.nl.
7: Hemdforhem.nl. Back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdforhem.nl.
8: Controle over je gedachten is de regie over je emoties. En dat bepaalt de kwaliteit van jouw leven. Dit leer je tijdens de Brain Bootcamp. Kijk op mindmanagersclub.nl.
9: Oh nee, alweer de betaling van mijn hypotheek. Maar dat geeft niks. Ik bel wel even met Vogelzang. Vogelzang Verzekeringen en Hypotheken neemt uw huidige polis vrijblijvend door voor een oplossing op maat. Daarbij wordt gekeken bij verschillende banken en verzekeringsmaatschappijen. Particuliere bedrijven en verenigingen zijn verzekerd van de beste oplossing. Met Vogelzang Verzekeringen en Hypotheken. Nieuwstraat 103 in Oldenzaal of wereldwijd via www.vogelzangverzekeringen.nl.
1: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Twente FM Nieuws.
10: Goedemiddag, ik ben Jeroen Hazewinkel. In Kiev zijn gesprekken begonnen over vrede in Oekraïne. President Zelensky onderhandelt met de Amerikaanse gezanten Witkoff en Kushner. Die overlegden gisteren nog in Moskou met de Russische president Poetin. Of ze concrete afspraken hebben gemaakt over een einde aan de oorlog is niet bekend. In een bos bij de Duitse stad Keulen wordt gezocht naar een verdachte van het saboteren van het Duitse stroomnet afgelopen week. In zijn huis waren eerder explosieven gevonden, maar de man zelf is nog altijd spoorloos. Gisteren verspreidde de politie daarom ook foto's van hem. Een van de gebouwen van de Hogeschool Utrecht moet zeker 2 weken dicht blijven vanwege waterschade. Vrijdag brak op de 5e verdieping een leiding en het water drong in allerlei installaties. Daardoor viel onder meer de stroom uit. De komende dagen moet blijken hoe erg de schade is. Van de sluiting zijn zo'n 3500 studenten de dupe. En een flinke crash van Formule 1-rijder Charles Leclerc. De Grand Prix van Italië was nog maar 3 rondjes aan de gang toen Leclerc uit de bocht vloog en tegen de bandenstapel crashte. Hij kon zelf uit zijn auto stappen, maar de race lag daarna wel een tijd lang stil. En dan het weer van Weer Online. Vanmiddag een mix van wolken en zon bij 21 tot 24 graden. Vanavond regionaal bewolkt, met in het noorden kans op een spatje regen. Vannacht droog, morgen zonnig bij 22 tot 28 graden. En dat was het ANP-nieuws.
11: Dit is Mandy van der Plas van de ANWB. In het oosten van het land staat file op de N36 tussen Almelo en Ommen. Bij Wierden-Noord is het oponthoud in beide richtingen ruim 15 minuten. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.
1: Het is zomer in Twente. Twente.

0: toch wel grappig. Hè? Ik heb een fase gehad dat ik eigenlijk elke aflevering van de Otter Show, of daarvoor nog Otter in het Wild, een liedje van The Weeknd draaide. En dat is er eigenlijk wel een beetje uit. Dus fijn om nu weer even The Weeknd te hebben gedraaid. Swedish House Mafia samen met The Weeknd dus. En Moth to a Flame.
1: De Otter Show met Michel Otter. Twente FM.
0: Hey, fijn dat je er bent. Het is 4:06 inmiddels geweest bij de Otter Show op Twente FM. En ik ben er nog 2 uurtjes. Ja, en het is allemaal gewoon voor het programma, hè, voor Hielke. Die is er straks na 6 met weekendfinale. En tot die tijd moet ik jullie maar vermaken. Ja, zo simpel is het toch ook een beetje. En ik hoop dat het een beetje lukt. Ik heb nog een verzoekje liggen trouwens van Ton, hè, van gisteren. Ja, die moet ik zo meteen nog even draaien. Ik zoek hem er zo even bij. Ton, komt helemaal goed. En voor de rest gaan we gewoon lekker veel fijne muziek draaien. Ik heb zo meteen nog een Otter Show Essential. Doe ik nog een uittipje deze zaterdagmiddag? Zondagmiddag is het. Ja, daar moet ik even over nadenken of ik iets leuks kan vinden. En voor de rest, gewoon lekker veel muziek. Heerlijk jongens, wat dacht je hiervan? Die plaat van Cameron Whitcomb, die heet Kingdom of Fear. En die hoor je nu bij de Otter Show op Twente FM.

0: Rehab samen met Inna en Sash. Het liedje heet Rock My Body.
1: De Otter Show Essential.
0: Het liedje dat je gehoord moet hebben van een artiest of een band. Anders heb je die artiest of band niet gehoord. En vandaag koppel ik hem even aan een zangeres die vandaag jarig zou zijn geweest. Als ze niet in 2018 was overleden. Dat is dan wel weer een beetje een droevig verhaal natuurlijk. Ik heb het over Dolores O'Riordan. Zij was de zangeres van de Cranberries. Die je natuurlijk vooral kent van dikke vette hits als Zombie. En Ode to My Family. Maar er is één liedje. En die ken je denk ik ook wel. Die is echt, nou ja, dat liedje moet je gehoord hebben. Anders heb je de Cranberries niet gehoord. En dat is deze plaat. Och, wat is die mooi. Hij heet Linger.
1: De Otter Show Essential.

0: was even een beetje in de war.
1: Ja, ik dacht dat ik Imani al had gebruikt, maar het was Inna. Dat klinkt bijna hetzelfde. Ja, dat was Imani in ieder geval met Where Are You. Daarvoor ook nog Dotan en Home. En natuurlijk ook The Cranberries met Linger. Prachtig, prachtig, prachtig liedje. En ja, zij was dus jarig geweest als ze niet was overleden. En dan was ze vandaag 55 geworden. Ja, maar dat is dus helaas niet het geval. Er is nog iemand jarig trouwens. Misschien draai ik dat straks ook nog wel even. Ja, nog iemand zie ik. Och jeetje, er zijn heel veel bekende mensen jarig. Nu ik zo in het lijstje bekijk. Oh, dat een jarigen stukje vandaag, denk ik. Zometeen. Ja, of niet, natuurlijk. Kan ook. Ah, goed, wat een gelul. Ja. Amy Winehouse hoor je nu en Tears Dry on Their Own. Oh.

0: Oude Nijhuis Koeltechniek Weerselo is dé koelspecialist voor het MKW en particulier. Van een koel- en vriescel tot een airco voor een frisse werkplek of woning. Oude Nijhuis levert, installeert, onderhoudt en ontwerpt. Installateur? Wij ondersteunen ook bij het in bedrijf stellen van koeltechnische producten. Oude Nijhuis Koeltechniek.nl.
1: Hemdvoorhem.nl. Back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
2: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
3: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
4: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech, maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n 500 euro per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
5: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
6: Goedemiddag, mijn naam is Tanja Reinders. De landgoed Twente Ver verhuist na 18 jaar van de Lutte naar Oldenzaal. De Ver wordt dit jaar gehouden op het Hulsbeek. Volgens de organisatie is de verhuizing nodig omdat daar meer ruimte is. Op het nieuwe terrein kunnen ongeveer 150 standhouders terecht, tegenover 120 op het Lutte Zand. Ook moet de bereikbaarheid verbeteren. Bezoekers kunnen nu parkeren bij Toetes Dennen en via een pad door het bos naar de Ver lopen. De landgoed Twente Ver wordt zaterdag 24 en zondag 25 oktober gehouden. De organisatie noemt de verhuizing een mooie volgende stap en zegt klaar te zijn voor de toekomst. FC Twente waarschuwt supporters voor extra verkeersdrukte rond de Grolsvesten tijdens de wedstrijd tegen Telstar aanstaande woensdag. Door een landelijke OV-staking rijden die dag geen of nauwelijks bussen en treinen naar Enschede. De wedstrijd begint om 6:45. De club adviseert supporters daarom op de fiets te komen of om rekening te houden met een langere reistijd als ze met de auto gaan. Er rijden wel pendelbussen tussen de Universiteit Twente en het stadion. En tot slot is hier nog het weer voor Twente. Vandaag schijnt de zon volop en daarmee stijgt ook de temperatuur. De maxima liggen rond de 22 graden. Morgen wordt het met zo'n 26 graden nog een tikkeltje warmer. De wind is zwak tot matig en komt uit zuidelijke richting.
5: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Kijk ook op 1twente.nl. Emergency.

Heerlijk, heerlijk, heerlijk. Claudia Estefan samen met de Miami Sound Machine en Dr. B. Goedemiddag, welkom bij de Otto Show op Twente FM. Oh, dit had ik ook als kringloopknaller kunnen doen trouwens. Deze heb ik een tijdje geleden ook ergens bij een kringloop gekocht. Nou, ik ga hem even onthouden voor een andere keer. Gewoon omdat het zo lekker is. Ja, Katie Tunstall hoor je nu. Dit is Suddenly I See.

De Bauza, het liedje Magnetic, hoor je bij Dolce op Twente FM. Daarvoor ook nog Suddenly I See van Katie Tunstall. Goedemiddag, welkom bij Dolce op Twente FM. Je kent het wel, je bent de hele week knijtertjes druk. Je voelt jezelf een soort taxibedrijf van je kinderen die je overal naartoe moet brengen. En je moet ook nog zorgen dat ze wat te eten krijgen, zowel op school als thuis. Daarnaast moet je zelf ook nog een beetje werken af en toe. Want ja, die kachel moet toch blijven branden. Dus moet ook wel geld binnenkomen. Met andere woorden, je bent hartstikke druk. Je hebt af en toe wel even tijd voor een ontsnapping nodig. Even weg van de drukte van de alledag. Ottersontsnapping, dat is het item in het programma die je daaraan helpt. En deze keer, jongens, ik heb iets gevonden. Ik kende het niet. Het schijnt best al wel een tijdje te bestaan. Maar ik ken het in ieder geval niet. Dat is een festival. Komend weekend, 12 en 13 september, in La Trop. Daar is namelijk het Popcorn Festival. Echt waar, popcorn, met een, gewoon echt hoe je popcorn schrijft. En dat is de afsluiter van het festivalseizoen in Oost-Nederland. Al dus hun eigen website. Waarbij je midden in de maïs je jezelf waant in een wereld waar je helemaal los kunt gaan met je vrienden. Bij het fantastisch opgezette podium. Met de vetste licht- en geluidshows. Ieder jaar weer komen er nationale artiesten naar het mooie Twentse La Trop. Nou, en dan denk je, wie zijn die nationale artiesten dan? Nou, deze keer staat er bijvoorbeeld Young Felix er. Paul Elstak, DJ Rob Tonen. En een prachtige coverband van Fleetwood Mac. En nog veel meer. Ja, check dat even op hun website popcornlatrop.nl voor een heerlijke seizoensafsluiting, festivalseizoensafsluiting hier in Twente. Hey, dit is ook fijn. Edward Maya, het liedje Stereo Love.

rechtstreeks vanuit Twente. Muziek waar je gelukkig van wordt. Dit is Twente FM.

Sharona, zo heet het liedje van The Neck bij Dolce Show op Twente FM. Goedemiddag, welkom. Gisteren toen had ik gevraagd, nou ja, wat is nou echt belangrijk in jouw leven? Hè? Wat staat op jouw lijstje van de beste dingen in het leven? Ton stuurde een berichtje dat natuurlijk gezondheid en liefde belangrijk zijn, maar dat iedere dag een feestje maken dat ook is. En hij had daar ook een verzoeknummertje bij, namelijk Make It Spectacular van Kima Sounds, want alles zit in die tekst. Nou, ik ben benieuwd. Ik laat me even verrassen. Ik ken het liedje niet.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals discussie.
1: Hoe kun je als bestuur zodanig inrichten dat je mogelijk beter je vrijwilligers bij je binnenkrijgt? We hopen dat het resultaat gaat opleveren.
0: Muziek.
2: Die Rhodes doen ze dan het best of zo. Die microfoon had zo hoog. En dat is op zijn tenen staat om erbij te komen.
3: Maar je kan hem ook gewoon lager zetten.

0: www.hemdvoorhem.nl/luister. Hemdvoorhem.nl. Back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
1: Bang dat een klein ongelukje thuis grote gevolgen heeft? Met mijzorgwinkel.nl maak je wonen voor ouderen direct veiliger met slimme hulpmiddelen en betrouwbare persoonlijke ondersteuning. Voorkom ongelukken en bekijk de mogelijkheden op mijnzorgwinkel.nl.
2: Waar ik mijn groen koop? Hier bij Groenkoop Friesenveen. Ze hebben volop keuze in tuinplanten en lei- en laanbomen van eigen kwekerij. En het mooie is, Groenkoop plant ze zelfs in de grond. En ik zag op groenkoop.com dat ze ook mooie bossen bloemen hebben. Dus, kijk eens. Mooi, hè? Groenkoop Friesenveen. Dat is gewoon goed en goedkoop groen.
3: Voor Holthem, dan ben je welkom bij RTT. Dikke vette voorraad, ik krijg goed advies en lekkere koffie. Zowel voor zakelijk als particulier. RTT in Goor en Nieuwheden.
4: Voor een fijne prijs met een grote groep vakantie vieren? Het kan op de vakantie- en kampeerboerderij van recreatieverblijf De Roezeberg in Ootmarsum. De ideale locatie om met jong en oud te vertoeven en even tot rust te komen. Ook voor uitstapjes of introductiedagen is De Roezeberg het perfecte low-budget-adres. Er is plek voor groepen van 30 tot 90 personen. Meer informatie op deroezeberg.nl.
5: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl.
6: Twente FM Nieuws.
7: Goedemiddag, ik ben Jeroen Hazewinkel. In Kiev zijn nieuwe gesprekken over vrede in Oekraïne afgelopen. President Zelensky onderhandelde vanmiddag met de Amerikaanse gezanten Witkoff en Kushner over een einde van de oorlog tegen Rusland. De Amerikanen waren na afloop tevreden, maar of er concrete afspraken zijn gemaakt is niet bekend. In Amsterdam zijn de slachtoffers herdacht van de grote modderstroom vorige week in Nepal. De herdenking was op de Dam en er waren een paar honderd mensen. Door de ramp zijn in Nepal complete dorpen weggevaagd. Het dodental is opgelopen tot bijna 1400... en op de lange lijst vermisten staan ook twee Nederlanders. Nog een uurtje en dan sluiten de stembureaus in de Duitse deelstaat Sachsen-Anhalt. De opkomst is hoog, om 2 uur al bijna 55%. Dat is de helft hoger dan op hetzelfde moment in 2021. Heel Duitsland kijkt mee bij deze deelstaatverkiezingen, want de rechtsradicale partij AfD zou wel eens de absolute meerderheid kunnen halen. En de voetballers van koploper AZ blijven maar winnen. In hun 5e wedstrijd in de Eredivisie blijken ze ook te sterk voor Heerenveen. Na een achterstand werd het in Friesland 3-2 voor AZ. En het gepromoveerde Cambuur is eindelijk van de nul af. Op bezoek bij Telstar werd het 2-2. En dan het weer van Weer Online. Het is wisselend bewolkt en 23 graden. Vanavond in het noorden een spat regen, vannacht dan weer droog. Morgen zon, maar ook wat wolken en van west naar oost worden dan 22 tot 28 graden. En dat was het ANP-nieuws.
5: Het is zomer in Twente. Twente FM in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. De Otter Show. Michel Otter.

0: laatste stukje van de Otto Show van deze zondagmiddag. Ja, wat is het? 6 september, hè? Ja, alweer. Jongen. You're another N54 Ultra met Talk to You. En Kelly Clarkson met My Life Would Suck Without You.
1: De Otter Show. Hoi. Met Michel Otter. Twente FM.
0: Fijn jongens. Lekker dat je nog steeds luistert of dat je net ingeschakeld bent. Het maakt niet uit. Het is hoe dan ook fijn dat je erbij bent. Ja. Dit is de Otter Show op Twente FM. Tot 6 uur ben ik er nog. En dit is allemaal voorprogramma voor Hielke. Hè? Want Hielke Reefman is er straks na 6 met het topprogramma van de zender. Hè? Het weekendfinale. Even het weekend afsluiten samen met Hielke. Hoe fijn is dat wel niet? En ik draai gewoon lekker veel muziek in dit laatste uurtje van de Otter Show. Zometeen hoor je Nielson met Sexy Als Ik Dans. Maar eerst deze ontzettend fijne plaat van Fleetwood Mac samen met hun nieuwe zangeres Miley Cyrus. Dit is Secrets.

Sexy als ik dans. Je hoorde Nielson bij de Otto Show Twente FM. Hey, onze website twentefm.nl, maar ook de website 120.nl staat natuurlijk altijd bomvol met nieuws. Zo is er een artikel te lezen over een ongeval dat vandaag gebeurde op de Lonnekerspoorlaan, de kruising met de Roomweg in Enschede. Daarbij is er een scooter of een motor, bijzonder verhaal dat je niet weet welke van de twee het is, over de kop geslagen. Een bestuurder is zwaar gewond geraakt op die kruising en hij is met een ambulance afgevoerd naar het ziekenhuis. En het voertuig waar hij op reed, die was in twee delen. Nou, het hele verhaal lees je op onze website 120.nl en twentefm.nl.

Als je in de jaren 90 iemand nodig had om een liedje in te zingen, dan belde je met Justin Brown. Dat deed de Sonic Service ook. Je hoorde Take Me Up. En dit is Lost Frequencies met Live It All bij de Autoshow op Twente.

0: maanden ben je al Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie, op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n 500 euro per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
1: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
2: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
3: Van alle soorten hout, schutting en poorten, dakbedekking, dakpanplaten. Het holt niet op. Wat? Gluzen, meneer? Kom dan kijken. BRTT, onmeunig grote veuroors. En je hoeft niet via de website te betalen, hè? Nou, wat let u? RTT, goor een nieuwheden.
4: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl.
5: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
6: Goedenavond, mijn naam is Tanja Reinders. Bij een ongeval in Enschede is vanochtend een scooterrijder ernstig gewond geraakt. Het ongeluk gebeurde rond 10:50 op de kruising van de Lonnekerspoorlaan en de Roomweg. Volgens getuigen reed de bestuurder daarvoor meerdere keren heen en weer op het achterwiel. Op de kruising ging het mis. De scooter botste tegen een middengeleider, waarna de bestuurder meters verderop terecht kwam. Het voertuig brak door de klap in twee delen. Meerdere hulpdiensten kwamen ter plaatse en ook een traumahelikopter werd opgeroepen, maar die inzet werd later geannuleerd. De bestuurder is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. De politie onderzoekt de toedracht. 5 leerlingen van ROC van Twente vertegenwoordigen Nederland later deze maand op het WK voor jonge vakmensen in Shanghai. Het gaat om een timmerman uit Vriezenveen, een schilder uit Geesteren, een tegelzetter uit Geerdijk, een websitebouwer uit Borne en een appontwikkelaar uit Daarleveen. Ze plaatsten zich allemaal door goud te winnen tijdens de Nederlandse kampioenschappen in Den Bosch. In Shanghai doen zo'n 1400 jonge vakmensen uit meer dan 70 landen mee. Ze strijden van 22 tot en met 27 september in 64 verschillende vakgebieden om de wereldtitel. ROC van Twente levert daarmee 5 van de 25 Nederlandse deelnemers. En tot slot is hier nog het weer voor Twente. Vanavond en vannacht koelt het af tot zo'n 12 graden en het blijft droog. Morgen start de dag direct weer met zon en het wordt dan ook zomers warm met plaatselijke graad of 26. Vanaf dinsdag neemt de kans op regen weer toe.
4: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Kijk ook op 1twente.nl.

bijvoorbeeld altijd 99 Red Balloons of 99 Luftballons van Nena. Ik dacht, het is wel een keertje leuk om deze te draaien. Nur geträumt hoor je bij de Otto Show. Fijn dat je er bent. Het is 5:30 geweest inmiddels. Zometeen is die er. De enige en echte Hugh Reefman. Het weekendfinale. Maar ik mag nog een klein half uurtje fijne liedjes voor je draaien. Zometeen hoor je onder andere Lionel Richie.

Dancing on the Ceiling. Lionel Richie hoorde je bij de Otto Show op Twente FM. En daarvoor dus ook nog dat prachtige liedje van DJ Jesse Jeff and the Fresh Prince. Summertime. Die is bijna voorbij. Ja, het is bijna herfst. Nog een weekje of twee. Ja. Hey, op onze website twentefm.nl en 120.nl staat een hartstikke leuk artikel over Patricia Lohuis. Zij is bodybuildster. 57 jaar oud en ze deed afgelopen zomer mee aan het WK Figure Fitness in Budapest, waarbij ze een bronzen plak verdiende. Nou, het is hartstikke hard oefenen en op onze website lees je een prachtig artikel over haar en er staat ook een mooi filmpje bij. Dan kun je het ook nog eens even bekijken, hoef je niet eens te lezen. Ja, het is voor iedereen met elke leerstijl is het gewoon goed te doen op onze website. Daar komt het eigenlijk op neer. Check onze website voor het verhaal over Patricia. Hartstikke tof. Ja, en zij is dan bodybuildster. Maar af en toe dan ben ik aan het hardlopen. En dan denk ik, nee, my body isn't ready.

Diamonds van Rihanna bij de Ottershow op Twente FM. En die zit erop. Ja, dat liedje, maar ook die Ottershow. Ja, zometeen na de klok van 6 is hij hier. Onze eigen Hielke met weekendfinale. Hey, we zijn de Russen nou aan het inbreken op mijn aflevering. Wat? Potverdorie. Oh nee, het is Snap met... Precies. Tot volgende week.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Nou, het mooiste is natuurlijk vinyl. Want het is altijd weer, als je zo'n ding uitpakt voor het eerst, dat je denkt, oké, nu is het echt.
0: Discussie.
2: Discussie gesloten, lijkt me.
3: Ja, maar die vetbak kun je ook trappen.
2: Nee, die vetbak kun je trappen. Maar je kunt ook gewoon rijden.
3: Oh, is dat zo?
2: Ja, zeker.
3: Oh,
0: En Twentse cultuur.
4: Nou, ik denk dat het ook wel goed is dat mensen beseffen dat je met cultuur natuurlijk ook de gemeente helpt om bepaalde doelen te bereiken, hè, die ze zich hebben voorgenomen.
0: Stream je favoriete radio exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
5: Vennegoor Energiemanagement. Jarenlang pionier, nu de specialist in accu-opslagtechniek, zonnepanelen, autolaadpalen, energiemanagementsystemen en regeltechniek. Vrijblijvend gesprek? Kom naar Vennegoor Energiemanagement. Of kijk op vennegoorweerselo.nl, onderdeel van de Vennegoor Installatiegroep.
6: Thema beveiliging staat voor betrokkenheid, adequaat optreden en betrouwbaarheid. Waar de concurrent stopt, gaat themabeveiliging net een stap verder. Themabeveiliging levert alle vormen van beveiliging voor zowel de zakelijke als de particuliere markt. Themabeveiliging, de beveiligingsorganisatie van het Oosten. Telefoon 053 4800560 of stuur uw e-mail naar info@themabeveiliging.nl.
7: Blijf niet rondlopen met voetklachten, laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
8: Bang dat een klein ongelukje thuis grote gevolgen heeft? Met mijzorgwinkel.nl maak je wonen voor ouderen direct veiliger met slimme hulpmiddelen en betrouwbare persoonlijke ondersteuning. Voorkom ongelukken en bekijk de mogelijkheden op mijnzorgwinkel.nl.
9: Mag.
10: Wat mag?
9: Je weet wel, Mac.
10: Hè?
9: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen, ga dan naar mag.nl.
11: Mac, geweldig lopen, gegarandeerd.
8: Controle over je gedachten is de regie over je emoties. En dat bepaalt de kwaliteit van jouw leven. Dit leer je tijdens de Brain Bootcamp. Kijk op mindmanagersclub.nl.
0: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Twente FM Nieuws.
12: Goedenavond, ik ben Jeroen Hazewinkel. Het tellen kan beginnen in de Duitse deelstaat Sachsen-Anhalt. Daar gaan de stembureaus voor de verkiezingen nu dicht. Heel Duitsland kijkt met spanning of de radicaalrechtse AfD een absolute meerderheid haalt. Die partij is volgens de Duitse Veiligheidsdienst extremistisch. Op een begraafplaats in Driehuis bij Velzen is een landelijk herdenkingsmonument voor overleden kinderen onthuld. De initiatiefnemers willen mensen die een kind hebben verloren er een plek mee geven waar ze heen kunnen. Het monument is een kunstwerk waarin aan de binnenkant honderden namen te zien zijn. In Amsterdam zijn de slachtoffers herdacht van de grote modderstroom vorige week in Nepal. De herdenking was op de Dam en er waren een paar honderd mensen. Door de ramp zijn in Nepal complete dorpen weggevaagd. Het dodental is opgelopen tot bijna 1400 en op de lange lijst vermisten staan twee Nederlanders. En Formule 1-rijder Kimi Antonelli heeft zijn thuispubliek in Italië allesbehalve teleurgesteld. Hij begon de Grand Prix helemaal achteraan, maar na een spectaculaire inhaalrace kwam hij als eerste over de finish en gaat nu nog steviger aan kop in het WK-klassement. Max Verstappen werd derde en daar is hij blij mee. En dan het weer van Weer Online. Het is wisselend bewolkt. Vanavond in het noorden spat regen, vannacht dan weer droog. Morgen zon, maar ook wat wolken en van west naar oost wordt het 22 tot 28 graden. En dat was het ANP-nieuws.
0: Het is zomer in Twente. Twente FM in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. Weekendfinale.

0: leave me.
1: Please don't leave me van Pink hier in de avond bij Twente FM. Ja, ik word er echt helemaal gek van. Ik krijg het gewoon niet uit mijn hoofd. Ja, je kent het wel. De hele tijd zit er één liedje in je hoofd en je hoort steeds hetzelfde stukje. Ja, en bij mij is dat dus precies zo. En ik vind het nummer geweldig, maar word er nu toch wel een klein beetje gek van. Dus ik heb even opgezocht wat ik moet doen en hoe ik hem weer uit mijn hoofd krijg. En als ik het wereldwijde web moet geloven, moet ik het nummer helemaal afluisteren en meezingen, zodat je hersenen het liedje kunnen afronden. Dus ik ga het maar proberen. Het gaat om deze Love Me Again van John Newman. Kijken of hij hierna eindelijk uit mijn hoofd is. Hier komt ie.
2: No, I turned wrong. Left your heart torn. Is that what devils do?

21 jaar zijn en dan de eerste vrouw ooit zijn die een solo show gaat doen in de Johan Cruijff Arena. Roxy Dekker hoorde je. Ja, we kennen allemaal de Nobelprijs. Maar dit keer is de Nobelprijs gegaan naar een onderzoek dat te maken heeft met onderbroeken. Of nou ja, soort van. Straks hoor je meer.

0: Hey, monteur. Edwin Evers hier. Wil jij sleutelen aan de mooiste bedrijfswagens en de dikste trucks? Kom maar op. In Groningen, Drenthe en Overijssel zoekt Volvo en Renault dealer Nijwa naar nieuwe collega's. Ben je een starter, allrounder of switcher? Ga naar werkenbijnijwa.nl en misschien vind je jouw match. We gaan elkaar zien op een van de bedrijfsfeestjes van Nijwa.
1: Op zoek naar 100% natuurlijke huidverzorging? Bij de online drogist vind je nu het nieuwe Hydrating Serum Plus van Dr. Hauska. Intense hydratatie door de natuur en met antioxidanten. 100% natuurkracht van Dr. Hauska. Voor elk huidbeeld. De online drogist. Er is er maar één.
2: Mag.
3: Wat mag?
2: Je weet wel, Mac.
4: Hè?
2: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
5: Mac. Geweldig lopen. Gegarandeerd.
6: Controle over je gedachten is de regie over je emoties. En dat bepaalt de kwaliteit van jouw leven. Dit leer je tijdens de Brain Bootcamp. Kijk op mindmanagersclub.nl.
7: Uw evenement of bedrijf promoten? News Outside regelt het voor u. Magazines, evenementenkranten, professionele en goedkope bouwhekdoeken, spandoeken en banieren. Alles is mogelijk bij News Outside. Bekijk alle diensten of laat u inspireren op newsoutside.nl. Newsoutside.nl.
8: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl.
9: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
10: Goedenavond, mijn naam is Tanja Reinders. Bij een ongeval in Enschede is vanochtend een scooterrijder ernstig gewond geraakt. Het ongeluk gebeurde rond 22:50 op de kruising van de Lonnekerspoorlaan en de Roomweg. Volgens getuigen reed de bestuurder daarvoor meerdere keren heen en weer op het achterwiel. Op de kruising ging het mis. De scooter botste tegen een middengeleider, waarna de bestuurder meters verderop terechtkwam. Het voertuig brak door de klap in twee delen. Meerdere hulpdiensten kwamen ter plaatse en ook een traumahelikopter werd opgeroepen, maar die inzet werd later geannuleerd. De bestuurder is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. De politie onderzoekt de toedracht. 5 leerlingen van ROC van Twente vertegenwoordigen Nederland later deze maand op het WK voor jonge vakmensen in Shanghai. Het gaat om een timmerman uit Friezenveen, een schilder uit Geesteren, een tegelzetter uit Geerdijk, een websitebouwer uit Borne en een appontwikkelaar uit Daarleveen. Ze plaatsten zich allemaal door goud te winnen tijdens de Nederlandse kampioenschappen in Den Bosch. In Shanghai doen zo'n 1400 jonge vakmensen uit meer dan 70 landen mee. Ze strijden van 22 tot en met 27 september in 64 verschillende vakgebieden om de wereldtitel. ROC van Twente levert daarmee 5 van de 25 Nederlandse deelnemers. En tot slot is hier nog het weer voor Twente. Vanavond en vannacht koelt het af tot zo'n 12 graden en het blijft droog. Morgen start de dag direct weer met zon en het wordt dan ook zomers warm met plaatselijke graad of 26. Vanaf dinsdag neemt de kans op regen weer toe.

0: The Proof.
1: The Proof van Mark Ember. Jemig, wat een goede plaat. Elk jaar wordt de Nobelprijs uitgereikt. Maar ook elk jaar wordt de IG Nobelprijs uitgereikt. Ja, mocht je nog niet bekend zijn met die prijs. De IG Nobelprijs is een parodie op de normale variant. En die prijs kun je winnen voor onderzoeken waarmee je mensen aan het lachen krijgt. Maar ze ook aan het denken zet. Ja, en dit jaar is er weer een hele grappige winnaar. Het is zelfs een Nederlander, Marcel van der Heijden. En wat deed hij nou? Voor zijn onderzoek werden er 2000 onderbroeken begraven. Ja, en die werden na 2 maanden weer opgegraven om te kijken wat er nog van over was. En het ding is dus, hoe meer er van de onderbroek was afgebroken, hoe actiever en gezonder de grond is. Ja, dus probeer het maar even in je achtertuin.

de enige die een beetje een error krijgt van ons klimaat. Morgen is het ineens weer 28 graden. Dan regent het weer, dan is het koud. Volgens mij heeft moeder natuur een beetje een identiteitscrisis. Maar goed, ik zal niet te veel zeiken. Morgen nog even genieten. Je hoort nu Teddy Swims met Mr. Know-It-All.

Love Shack hoorde je en daarvoor Mr. Know-It-All. Nog een uur vol muziek te gaan. Na de boodschappen hoor je de Purple Disco Machine, maar ook Van Halen. En nu hoor je George Michael met Outside hier in de avond bij Twente FM.

0: onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Toen kreeg Bettel een hersenstam-infarct.
2: We waren in het begin best wel druk met de mens. En toen kwamen ineens de mannengriepen tussen.
0: Discussie.
3: Dan kom je op de lijn, ga je met ons in gesprek. Dan heb je demonstratierecht. Maar je blijft met je vingers van andere mensen af. En je gaat andere mensen ook niet bedreigen om je zin te krijgen.
0: En Twentse cultuur.
4: Een krantartikel hebben we gehad van Orgelman Benno is cultureel erfgoed. Ja, hier zit hij dan.
0: Stream je favoriete radio. Exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
5: Zin in Oostenrijk, maar dan dichtbij. Reserveer.

0: open. Met een groep huurt dan onze Almhutte voor jouw feest. De Lütscher Alm. Reserveer je nu via lütscheralm.nl.
1: Het Wooncentrum is de mooiste meubelzaak in de regio. Kom naar de Woonboulevard 38 in Almelo.
2: Voor een fijne prijs met een grote groep vakantie vieren? Het kan op de vakantie- en kampeerboerderij van recreatieverblijf De Roezeberg in Ootmarsum. De ideale locatie om met jong en oud te vertoeven en even tot rust te komen. Ook voor uitstapjes of introductiedagen is De Roezeberg het perfecte low-budgetadres. Er is plek voor groepen van 30 tot 90 personen. Meer informatie op deroezeberg.nl.
3: Hemdvoorhem.nl. Back to work. Nu 2 plus 1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
4: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: Een beleggingspand kopen, verbouwen of herfinancieren? Beleggingspandenfinanciering.nl heeft toegang tot een netwerk van 170 vermogende families en volop mogelijkheden voor jouw vastgoedfinanciering. Tot wel 85% gefinancierd. En vooral snel duidelijkheid. Vastgoed financieren, wij denken verder. Kijk op beleggingspanden-financiering.nl.
5: Moet uw auto APK gekeurd worden? Van den Broek Auto's aan de Voltaweg 14 in Denenkamp. Telefoon 0541 356 810. Kijk ook op vandenbroekauto's.nl.
6: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl.
7: Twente FM Nieuws.
8: Goedenavond, ik ben Jeroen Hazewinkel. De rechtsradicale partij Alternatieven für Deutschland is volgens prognoses de grootste partij geworden bij de verkiezingen in de Duitse deelstaat Sachsen-Anhalt. Volgens Duitse media kan AfD rekenen op een kleine 45% van de stemmen. De eerste voorlopige uitslag van de verkiezingen wordt in de loop van de nacht verwacht. In de Indiaanse hoofdstad New Delhi zijn zeker 3 doden gevallen toen een woongebouw van 5 verdiepingen instortte. Er wonen vooral studenten en er zitten waarschijnlijk nog tientallen mensen vast onder het puin. Sommigen hebben via hun telefoon om hulp gevraagd. In de kelder waren bouwwerkzaamheden aan de gang. Goed nieuws voor mensen in een woonwijk in Tilburg. Een serval die daar dit weekend was ontsnapt is gevangen, meldt de regionale omroep. Hij werd gevonden in de tuin van de buren waar hij 2 kippen had gedood. De serval was vorig jaar ook al eens een keer ontsnapt. En Fortuna Sittard is een plekje geklommen in de Eredivisie door een uitzege op ADO Den Haag met 3-2. 2 goals kwamen van Ihattaren. Eerder boekte koploper AZ zijn 5e overwinning op rij. In Friesland werd het 3-2 tegen Heerenveen. Cambuur speelde uit met 2-2 gelijk tegen Telstar. En ook FC Groningen FC Twente werd 2-2. En dan het weer van Weer Online. Het is wisselend bewolkt. Vanavond in het noorden spat regen, vannacht weer droog. Morgen zon, maar ook wat wolken. En van west naar oost worden dan 22 tot 28 graden. En dat was het ANP-nieuws.
6: Het is zomer in Twente. Twente FM in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. Weekendfinale. Hielke Reefman.

Ik ben altijd gefascineerd door artiesten die zo'n bijzondere sound hebben dat je het eigenlijk niet met andere artiesten kan vergelijken. Maar toch hebben ze wereldwijd zoveel succes. Ja, bijvoorbeeld Stromae heeft dat heel erg. Maar naar mijn mening ook zeker Tame Impala. De Australische band, de stem is bijzonder, de vibe is heerlijk. Het is gewoon uniek. En je kunt ze in Nederland live aanschouwen. Volgend jaar op 6 en 7 juni in Rotterdam Ahoy. Ja, ik zeg toen, je hoort ze nu dan ook bij de finale van je weekend. Tame Impala met Dracula.

Serial Girl van Madonna hier in de avond bij Twente FM. Ja, iets dat niet echt handig is als radio-dj, maar wat ik wel een beetje heb, is dat ik het dus niet prettig vind om mijn eigen stem terug te horen. Ja, en het is iets wat ik wel vaker van mensen hoor. Mensen die zeggen, ja, ik kan echt niet naar mezelf luisteren, want ja, op een of andere manier klinkt het toch anders als je jezelf terug hoort dan hoe je voor jezelf klinkt. Toch? Ja, ik weet zeker dat je me herkent. Of herkent, dat je me begrijpt. En ik doe natuurlijk elke week een onderzoekje. En precies hierover gaat mijn onderzoek dit keer. Nu hoor je Havana van Camilo Cabello.

0: Oh nee, mijn remmen. Maar dat geeft niks. Ik bel wel even met Vogelzang. Vogelzang Verzekeringen en Hypotheken. Neemt uw huidige polis vrijblijvend door voor een oplossing op maat. Daarbij wordt gekeken bij verschillende banken en verzekeringsmaatschappijen. Particuliere bedrijven en verenigingen zijn verzekerd van de beste oplossing. Met Vogelzang Verzekeringen en Hypotheken. Nieuwstraat 103 in Oldenzaal of wereldwijd via www.vogelzangverzekeringen.nl.
1: Bij Tuincentrum Borghuis in Deurlingen maak je van jouw huis een thuis. Met ongelooflijk veel tuin- en wooninspiratie op 25.000 vierkante meter. Het hele jaar door de mooiste planten en de nieuwste woontrends. En Tuincentrum Borghuis is iedere dag open. Tuincentrum Borghuis Deurlingen. Ieder seizoen springlevend.
2: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
3: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
4: Aan alle vrouwen van 50 plus, met weinig energie, zonder duidelijke reden. Iedere vrouw maakt het in haar leven een keer mee. Check of je een candida-overgroei hebt op candidacoach.nl.
5: Controle over je gedachten is de regie over je emoties. En dat bepaalt de kwaliteit van jouw leven. Dit leer je tijdens de Brain Bootcamp. Kijk op mindmanagersclub.nl.
6: Zin in Oostenrijk, maar dan dichtbij?

0: dan onze almhutten voor jouw feest. De Lutjeralm. Reserveer je nu via lutjeralm.nl.
1: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
2: Goedenavond, mijn naam is Tanja Reinders. Bij een ongeval in Enschede is vanochtend een scooterrijder ernstig gewond geraakt. Het ongeluk gebeurde rond 22:50 op de kruising van de Lonnekerspoorlaan en de Roomweg. Volgens getuigen reed de bestuurder daarvoor meerdere keren heen en weer op het achterwiel. Op de kruising ging het mis. De scooter botste tegen een middengeleider, waarna de bestuurder meters verderop terecht kwam. Het voertuig brak door de klap in twee delen. Meerdere hulpdiensten kwamen ter plaatse en ook een traumahelikopter werd opgeroepen, maar die inzet werd later geannuleerd. De bestuurder is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. De politie onderzoekt de toedracht. 5 leerlingen van ROC van Twente vertegenwoordigen Nederland later deze maand op het WK voor jonge vakmensen in Shanghai. Het gaat om een timmerman uit Vriezenveen, een schilder uit Geesteren, een tegelzetter uit Geerdijk, een websitebouwer uit Borne en een appontwikkelaar uit Daarleveen. Ze plaatsten zich allemaal door goud te winnen tijdens de Nederlandse kampioenschappen in Den Bosch. In Shanghai doen zo'n 1400 jonge vakmensen uit meer dan 70 landen mee. Ze strijden van 22 tot en met 27 september in 64 verschillende vakgebieden om de wereldtitel. ROC van Twente levert daarmee 5 van de 25 Nederlandse deelnemers. En tot slot is hier nog het weer voor Twente. Vanavond en vannacht koelt het af tot zo'n 12 graden en het blijft droog. Morgen start de dag direct weer met zon en het wordt dan ook zomers warm met plaatselijk een graad of 26. Vanaf dinsdag neemt de kans op regen weer toe.
1: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Kijk ook op 1twente.nl.

0: Burning Down van Alex Warren. Ja, het is toch altijd confronterend, hè? In je hoofd heb je een hele warme, fijne stem. En als je dan jezelf op een opname hoort, dan denk je soms ineens... jemig, is niet best. Tenminste, dat heb ik soms. Maar waarom klinkt onze stem zo anders als we iets terugluisteren... dan, als het, nou ja, dan hoe het klinkt als we gewoon onszelf horen in ons hoofd?
1: Zeg, hoe zit dat nou?
0: Kijk, je eigen stem hoor je natuurlijk voortdurend. Iedere dag, elk uur. Maar zodra je jezelf in een spraakmemo hoort... kan het zijn dat je stem ineens hoger, dunner of gewoon ja anders klinkt. En het ding is, als je praat komt het geluid via de lucht bij je oren terecht. Maar ja, als je praat hoor je jezelf ook door de trillingen en door je lichaam. En die komt dan via je schedel naar je binnenoor. Ja, en dat is dus anders dan als je naar iemand anders luistert. Want dan is het dus alleen via de lucht. Maar door die trillingen kan het dus anders klinken dan als je iets hoort van iemand anders. Dus het ding is, ja, als je dan jezelf hoort op een opname, ja, dan heb je die trillingen niet. Dus ja, die opname ligt niet. Sterker nog, zo horen mensen jou altijd.

grappig. Vaak zit er een hele diepe en soms ook heel emotioneel verhaal achter een song. Nou, niet achter deze van Tears for Fears. De zanger zei zelf over Change. It's not really about much. Ook wel lekker een keertje. Een liedje dat niet over te veel gaat. Straks moet ik even iets kwijt over mijn persoonlijkheidscrisis. Wat er aan de hand is, dat hoor je na.

gasten van Stella Lefty hier in de avond bij Twente FM. Ik begin een beetje te twijfelen aan mezelf. Kijk, ik ben 21 jaar en ze zeggen altijd: elke generatie heeft zijn eigen manier van appen. Andere emojis, andere manier van schrijven. En ik zat hier gisteren over na te denken naar aanleiding van een nieuwsartikel. Van ja, wat zijn nou eigenlijk mijn app-trekjes? En toen kwam ik erachter. Ik heb ze gewoon niet. Ik spiegel precies degene met wie ik app. Gebruik jij die lach-emoji? Prima, dan gebruik ik hem ook als ik met je app. Stuur jij mij een duim? Topknul. Ik stuur je een duim terug. Typ je met een aantal puntjes achter een woord, dan doe ik dat ook. Ik zit te twijfelen of ik nog wel een persoonlijkheid heb. Maar goed, dat terzijde. Je hoort nu Edge of Desire van Jonas Blue.

Edge of Desire van Jonas Blue en Malif hier bij Twente FM. Ja, het is bijna 8 uur en dat betekent dat mijn uren er weer op zitten. Volgende week zondag ben ik weer vanaf 6 uur. Ondertussen kun je gewoon de hele week genieten van Twente FM. En natuurlijk nog steeds gewoon heerlijke muziek.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Ja, de muziek staat op 1. Maar ik heb wel de ambitie om echt een lijpe psychedelische show ervan te maken.
0: Discussie.
2: Dat perspectief, dat staat echt onder druk. Hè? Wonen, mijn werk, mijn opleiding. Zeker met de technologische ontwikkelingen als kunstmatige intelligentie.
0: En religie.
1: Zo staat Matthew Ward aan het begin, zoals dat toen heette, van de Jesus Music. En dat was toen echt een genre en tegenwoordig noemen we dat gewoon christelijke muziek.
0: Stream je favoriete radio, exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
3: Moet uw auto APK gekeurd worden? Van den Broek Auto's aan de Voltaweg 14 in Denenkamp. Telefoon 0541 356 810. Kijk ook op vandenbroekauto's.nl.
4: Uw eigen betaalbare droomtuin, dat wil toch iedereen? Rosco.nl. Er is toch ook niks mooier om je eigen tuin te bouwen met professionele hulp. De mooiste tuin, die maak je zelf. Het Rosco-concept is er voor iedereen. Jouw kompas naar een betaalbare droomtuin. Rosco.nl.
5: Uw evenement of bedrijf promoten? News Outside regelt het voor u. Magazines, evenementenkranten, professionele en goedkope bouwhekdoeken, spandoeken en banieren. Alles is mogelijk bij News Outside. Bekijk alle diensten of laat u inspireren op newsoutside.nl. Newsoutside.nl.
6: Hemdvoorhem.nl. Back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
7: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
8: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
9: Controle over je gedachten is de regie over je emoties. En dat bepaalt de kwaliteit van jouw leven. Dit leer je tijdens de Brain Bootcamp. Kijk op mindmanagersclub.nl.
10: Een beleggingspand kopen, verbouwen of herfinancieren? Beleggingspandenfinanciering.nl heeft toegang tot een netwerk van 170 vermogende families en volop mogelijkheden voor jouw vastgoedfinanciering. Tot wel 85% gefinancierd. En vooral, snel duidelijkheid. Vastgoedfinancieren, wij denken verder. Kijk op beleggingspanden-financiering.nl.
0: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Twente FM Nieuws.
11: Goedenavond, ik ben Jeroen Hazewinkel. Alternatieven voor Duitsland heeft geschiedenis geschreven bij de verkiezingen in Sachsen-Anhalt, zegt partijleider Siegmund. AfD kan volgens media rekenen op 44% van de stemmen. We steken de hand uit naar alle democratische partijen, zei Siegmund. Maar die hebben bijna allemaal al laten weten niet met de rechtsradicale AfD in zee te willen. Ondanks een tijdelijk bestand claimt Rusland dat het op de Zwarte Zee 4 schepen met militaire lading voor het Oekraïnse leger heeft geraakt. De lading zou komen van westerse landen die Oekraïne steunen in de strijd tegen Rusland. Dit weekend bezoeken de Amerikaanse gezanten Witkoff en Kushner Moskou en Kiev. Bij een auto-ongeluk in Barneveld zijn een volwassene en 3 kinderen gewond geraakt, meldt Omroep Gelderland. De auto waarin ze zaten belandde door nog onbekende oorzaak in de berm en klapte in volle vaart op een boom. Alle 3 liggen in het ziekenhuis. Het is niet bekend hoe het met ze is. En de Deense koningin Margarethe moet woensdag de uitvaart van de Noorse koning Harald overslaan. Ze ligt in het ziekenhuis nadat ze vandaag niet goed werd. Margarethe heeft een bloeduitstorting in haar heup en ze is licht uitgedroogd. De 86-jarige Margarethe, die begin 2024 aftrad, lag in mei ook al met heupproblemen in het ziekenhuis. En dan het weer van Weer Online. Het is wisselend bewolkt met vanavond in het noorden een spatje regen. Vannacht wordt het weer droog. Morgen zon, maar ook wat wolken. En van west naar oost worden dan 22 tot 28 graden. En dat was het ANP nieuws.
0: Het is zomer in Twente. Twente FM in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. De avonddienst.

0: langs voor advies en een offerte. Ook voor rolluiken, horen en raamdecoratie. Knipperszonwering.nl.
1: Hou je huis cool. Knipperszonwering heeft een doel.
0: De schaduwmakers uit het oosten.
2: Hemdvoorhem.nl. Back to work. Nu 2 plus 1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
3: De schoolfoto's komen er weer aan. Ben jij al voorbereid? Want dat betekent nieuwe herinneringen. En dat is leuk om te bewaren in een Tellano schoolfotoboek. Uit voorraad leverbaar op thuistestenkopen.nl. Controle over je gedachten is de regie over je emoties. En dat bepaalt de kwaliteit van jouw leven. Dit leer je tijdens de Brain Bootcamp. Kijk op mindmanagers.com. Club.nl.
4: Het Wooncentrum is de mooiste meubelzaak in de regio. Kom naar de Woonboulevard 38 in Almelo.
5: Ook je dieselopslagtank vullen? Oliehandel Roeleveld Rolink levert diesel E en 590 in heel Noordoost-Twente. Vandaag besteld, morgen in de tank. De agrariër, aannemer en transporter kan niet zonder Oliehandel Roeleveld Rolink. Bel voor de scherpste prijs.
6: Bij Roeleveld Rolink, diesel E en 590 zonder biocomponenten.
5: Ga snel naar roeleveldrolink.nl.
7: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
8: Goedenavond, mijn naam is Tanja Reinders. Twee instellingen in Oldenzaal hebben vrijdag een erepenning van de stad gekregen. De 100-jarige Nutschool ontving een gouden erepenning. Woonlocatie De Hunenborg van zorginstelling Averlijn kreeg een zilveren onderscheiding. De Nutschool werd in 1926 opgericht en is volgens burgemeester Patrick Welman al een eeuw een belangrijke plek voor kinderen en ouders in Oldenzaal. De school staat bekend om haar kleinschaligheid en brede vorming. De Hunenborg bestaat 50 jaar en biedt zorg en begeleiding aan mensen met een verstandelijke beperking. Volgens de burgemeester draagt de woonlocatie met veel samenwerking met buurtbewoners en vrijwilligers bij aan een inclusieve wijk. Een tentoonstelling over de jongste rijksmonumenten van Nederland komt naar Hengelo. Vanaf dinsdag is in het stadhuis de reizende expositie te zien, met onder meer aandacht voor de Kasbah in Hengelo. Het wooncomplex van architect Piet Blom kreeg in juni officieel de status van rijksmonument. Ook de oude Younes Emre Moskee in Almelo is in de tentoonstelling opgenomen. Daar loopt de procedure voor een rijksmonumentenstatus nog. Met foto's, maquettes en videobeelden laat de tentoonstelling zien waarom gebouwen uit de periode van 1965 tot 1990 bijzonder zijn. De expositie is dus vanaf dinsdag tot en met 15 oktober gratis te bezoeken in het stadhuis van Hengelo. En dan is hier nog het weer voor Twente. Vanavond en vannacht blijft het droog en het koelt af tot een graad of 12. Morgen is het zomers warm. De temperaturen liggen dan zo rond de 26 graden. Maar vanaf dinsdag neemt de kans op regen weer wat toe en dan dalen ook de temperaturen weer.
7: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Kijk ook op 1twente.nl.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Het is inderdaad een, het is een stevig stukje muziek.
0: Discussie.
2: Karbietschieten, dat geldt voor het vuurwerk, het geldt voor Sinterklaas. Er staan nogal wat tradities wat dat betreft onder druk.
0: En Twentse cultuur.
3: Hij natuurlijk ook nog het flagon, hè, in Oortmaske.
4: Ja. Oh ja, in Oortmaske.
3: Ja. Dus eigenlijk moet dat altijd 8 vriegezellen jongs weer van rond de 20.
0: Stream je favoriete radio. Exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
5: Hemdvoorhem.nl. Back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
6: De schoolfoto's komen er weer aan. Ben jij al voorbereid? Want dat betekent nieuwe herinneringen. En dat is leuk om te bewaren in een Tellano schoolfotoboek. Uit voorraad leverbaar op thuistestenkopen.nl. Controle over je gedachten is de regie over je emoties. En dat bepaalt de kwaliteit van jouw leven. Dit leer je tijdens de Brain Bootcamp. Kijk op mindmanagersclub.nl.
7: Een uniek koopje. Brokante, retro, vintage en antiek. Gecombineerd met een compleet aanbod nieuwe goederen. Laat je verrassen en snuffel aanstaande zaterdag. Van 9:30 tot 14:00 tussen de vele kramen op de markt in Weerselo. Kijk voor meer informatie op weerselozemarkt.nl.
8: Oude Nijhuis Koeltechniek Weerselo is dé koelspecialist voor het MKW en particulier. Van een koel- en vriescel tot een airco voor een frisse werkplek of woning. Oude Nijhuis levert, installeert, onderhoudt en ontwerpt. Installateur? Wij ondersteunen ook bij het in bedrijf stellen van koeltechnische producten. Oude Nijhuis Koeltechniek.nl.

0: MKB, retail en de agrarische sector. Kies jij voor Acutus? Dan heb je binnen één dag een nette prijs en is binnen 4 weken de inspectie uitgevoerd. Kijk snel op acutus.nl.
1: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl.
2: Twente FM Nieuws.
3: Goedenavond, ik ben Jeroen Hazewinkel. Na de verkiezingen in de Duitse deelstaat Sachsen-Anhalt heeft de CDU-lijsttrekker daar zijn verlies genomen. Het is een nederlaag, zei Sven Schulze. Hij is nu de premier van Sachsen-Anhalt. Hij feliciteerde de grote winnaar, het rechtsradicale Alternatieve für Deutschland. De partij kreeg ruim 44% van de stemmen. Dat zou net niet genoeg zijn voor een absolute meerderheid. Voorzitter Ursula von der Leyen van de Europese Commissie is aangekomen in Groenland. Daar wordt morgen een samenwerkingsverklaring ondertekend tussen de EU en Groenland. Dat hoort bij Denemarken, maar is verder autonoom en geen EU-lid. De Amerikaanse president Trump wil Groenland vanwege de ligging graag inlijven. De Wereldhavendagen in Rotterdam hebben ruim 380.000 bezoekers getrokken. Vooral de show van gisteravond met onder meer een verlichte schepenparade en vuurwerk werd druk bezocht. Volgend jaar pakt de organisatie extra groot uit met de Wereldhavendagen. Dan is het de 50ste editie. En bij een auto-ongeluk in Barneveld zijn een volwassene en 3 kinderen gewond geraakt, meldt Omroep Gelderland. De auto waarin ze zaten belandde door nog onbekende oorzaak in de berm en klapte in volle vaart op een boom. Alle 3 liggen in het ziekenhuis. Het is niet bekend hoe het met ze is. En dan het weer van Weer Online. Het is wisselend bewolkt met vanavond in het noorden een spatje regen. Vannacht wordt het weer droog. Morgen zon, maar ook wat wolken. En van west naar oost wordt het dan 22 tot 28 graden. En dat was het ANP-nieuws.
2: Het is zomer in Twente. Twente.

0: maanden ben je al Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie, op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond feunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n 500 euro per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
1: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
2: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
3: Controle over je gedachten is de regie over je emoties. En dat bepaalt de kwaliteit van jouw leven. Dit leer je tijdens de Brain Bootcamp. Kijk op mindmanagersclub.nl.
4: Venegor Energie Management. Jarenlang pionier, nu de specialist in accu-opslagtechniek, zonnepanelen, autolaadpalen, energiemanagementsystemen en regeltechniek. Vrijblijvend gesprek? Kom naar Venegor Energie Management. Of kijk op venegorweerselo.nl. Onderdeel van de Venegor Installatiegroep.
5: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl.
6: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
7: Goedenavond, mijn naam is Tanja Reinders. Twee instellingen in Oldenzaal hebben vrijdag een erepenning van de stad gekregen. De 100-jarige Nutschool ontving een gouden erepenning. Woonlocatie De Hunenborg van zorginstelling Averlijn kreeg een zilveren onderscheiding. De Nutschool werd in 1926 opgericht en is volgens burgemeester Patrick Welman al een eeuw een belangrijke plek voor kinderen en ouders in Oldenzaal. De school staat bekend om haar kleinschaligheid en brede vorming. De Hunenborg bestaat 50 jaar en biedt zorg en begeleiding aan mensen met een verstandelijke beperking. Volgens de burgemeester draagt de woonlocatie met veel samenwerking met buurtbewoners en vrijwilligers bij aan een inclusieve wijk. Een tentoonstelling over de jongste rijksmonumenten van Nederland komt naar Hengelo. Vanaf dinsdag is in het stadhuis de reizende expositie te zien, met onder meer aandacht voor de Kasbah in Hengelo. Het wooncomplex van architect Piet Blom kreeg in juni officieel de status van rijksmonument. Ook de oude Yunus Emre moskee in Almelo is in de tentoonstelling opgenomen. Daar loopt de procedure voor een rijksmonumentenstatus nog. Met foto's, maquettes en videobeelden laat de tentoonstelling zien waarom gebouwen uit de periode van 1965 tot 1990 bijzonder zijn. De expositie is dus vanaf dinsdag tot en met 15 oktober gratis te bezoeken in het stadhuis van Hengelo. En dan is hier nog het weer voor Twente. Vanavond en vannacht blijft het droog en het koelt af tot een graad of 12. Morgen is het zomers warm. De temperaturen liggen dan zo rond de 26 graden. Maar vanaf dinsdag neemt de kans op regen weer wat toe en dan dalen ook de temperaturen weer.
5: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Kijk ook op 1twente.nl.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals discussie.
1: Hoe kun je als bestuur zodanig inrichten dat je mogelijk beter je vrijwilligers bij je binnenkrijgt? Ja, we hopen dat het resultaat gaat opleveren.
0: Muziek.
2: Die Rhodes doen ze dan het best of zo. Die microfoon had zo hoog. En dat is op zijn tenen staat om erbij te komen.
3: Maar je kan hem ook gewoon lager zetten. Ja.
0: En religie.
4: Lofzang aan de drie enige God. Met daarin verweven wat het betekent om in Christus te zijn.
0: Stream je favoriete radio. Exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
5: Hemdvoorhem.nl. Back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
6: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
7: Bang dat een klein ongelukje thuis grote gevolgen heeft? Met mijzorgwinkel.nl maak je wonen voor ouderen direct veiliger met slimme hulpmiddelen en betrouwbare persoonlijke ondersteuning. Voorkom ongelukken en bekijk de mogelijkheden op mijnzorgwinkel.nl.
8: Op zoek naar 100% natuurlijke huidverzorging? Bij de online drogist vind je nu het nieuwe Hydrating Serum Plus van Dr. Hauska. Intense hydratatie door de natuur en met antioxidanten. 100% natuurkracht van Dr. Hauschka. Voor elk huidbeeld, de online drogist. Er is er maar één.
7: Controle over je gedachten is de regie over je emoties. En dat bepaalt de kwaliteit van jouw leven. Dit leer je tijdens de Brain Bootcamp. Kijk op mindmanagersclub.nl.
9: Zin in Oostenrijk, maar dan dichtbij? Reserveer.

0: kopen. Met een groep huurt dan onze almhutten voor jouw feest. De Lutscher Alm. Reserveer je nu via lutscheralm.nl.
1: Waar ik mijn groen koop? Hier bij Groenkoop Friesenveen. Ze hebben volop keuze in tuinplanten en lei- en laanbomen van eigen kwekerij. En het mooie is, Groenkoop plant ze zelfs in de grond. En ik zag op groenkoop.com dat ze ook mooie bossen bloemen hebben. Dus, kijk eens. Mooi, hè? Groenkoop Friesenveen. Dat is gewoon goed en goedkoop groen.
2: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl.
3: Twente FM Nieuws.
4: Goedenavond, ik ben Jeroen Hazewinkel. De grote winst van de rechtsradicale AfD bij de deelstaatverkiezingen in Sachsen-Anhalt zorgt voor ontzetting bij de Groenen, die Linke en de Sociaaldemocratische SPD. Een drama noemen de Groenen het. Die Linke hebben het over een zwarte dag voor Sachsen-Anhalt. Geen van drieën wil met AfD in een regeringscoalitie. In Miami is een vrachtvliegtuig van webwinkel Amazon bij de landing van de baan geschoten. Het toestel kwam op de autoweg naast het vliegveld terecht en botste daar op een truck. Op beelden is te zien hoe er grote zwarte rookwolken opstijgen. Hoe erg het vliegtuig beschadigd is en of er slachtoffers zijn, is nog niet bekend. In het Brabantse Zundert zijn zo'n 45.000 mensen afgekomen op het jaarlijkse bloemencorso. Dat werd voor de 90ste keer gehouden en geldt als het grootste corso ter wereld. Opvallend is dat er op de wagens bijna alleen maar dahlia's worden gebruikt. Het corso is een wedstrijd tussen 20 buurtschappen en de wagen van Stuyvesant won. En de Wereldhavendagen in Rotterdam hebben ruim 380.000 bezoekers getrokken. Vooral de show van gisteravond, met onder meer een verlichte schepenparade en een groot vuurwerk, werd druk bezocht. Volgend jaar pakt de organisatie extra groot uit met de Wereldhavendagen. Dan is het de 50ste editie. En dan het weer van Weer Online. Vanavond in het noorden een spatje regen, vannacht weer droog. Morgen zon, maar ook wat wolken en van west naar oost wordt het 22 tot 28 graden. Namorgen wisselvalliger en koeler. En dat was het ANP-nieuws.
3: Het is zomer in Twente. Twente FM in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. De nachtdienst.

0: Woonzentrum is de mooiste meubelzaak in de regio. Kom naar de Woonboulevard 38 in Almelo.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl. Controle over je gedachten is de regie over je emoties. En dat bepaalt de kwaliteit van jouw leven. Dit leer je tijdens de Brain Bootcamp. Kijk op mindmanagersclub.nl.
2: Uw eigen betaalbare droomtuin, dat wil toch iedereen? Roscoe. Er is toch ook niks mooier om je eigen tuin te bouwen met professionele hulp. De mooiste tuin, die maak je zelf. Het Roscoe-concept is er voor iedereen. Jouw kompas naar een betaalbare droomtuin. Roscoe.nl.
3: Oude Nijhuis Koeltechniek Weerselo is dé koelspecialist voor het MKW en particulier. Van een koel- en vriescel tot een airco voor een frisse werkplek of woning. Oude Nijhuis levert, installeert, onderhoudt en ontwerpt. Installateur? Wij ondersteunen ook bij het in bedrijf stellen van koeltechnische producten. Oude Nijhuis Koeltechniek.nl.
4: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
5: Goedenavond, mijn naam is Tanja Reinders. Twee instellingen in Oldenzaal hebben vrijdag een erepenning van de stad gekregen. De 100-jarige Nutschool ontving een gouden erepenning. Woonlocatie De Hunenborg van zorginstelling Averlijn kreeg een zilveren onderscheiding. De Nutschool werd in 1926 opgericht en is volgens burgemeester Patrick Welman al een eeuw een belangrijke plek voor kinderen en ouders in Oldenzaal. De school staat bekend om haar kleinschaligheid en brede vorming. De Hunenborg bestaat 50 jaar en biedt zorg en begeleiding aan mensen met een verstandelijke beperking. Volgens de burgemeester draagt de woonlocatie met veel samenwerking met buurtbewoners en vrijwilligers bij aan een inclusieve wijk. Een tentoonstelling over de jongste rijksmonumenten van Nederland komt naar Hengelo. Vanaf dinsdag is in het stadhuis de reizende expositie te zien, met onder meer aandacht voor de Kasbah in Hengelo. Het wooncomplex van architect Piet Blom kreeg in juni officieel de status van rijksmonument. Ook de oude Yunus Emre moskee in Almelo is in de tentoonstelling opgenomen. Daar loopt de procedure voor een rijksmonumentenstatus nog. Met foto's, maquettes en videobeelden laat de tentoonstelling zien waarom gebouwen uit de periode van 1965 tot 1990 bijzonder zijn. De expositie is dus vanaf dinsdag tot en met 15 oktober gratis te bezoeken in het stadhuis van Hengelo. En dan is hier nog het weer voor Twente. Vanavond en vannacht blijft het droog en het koelt af tot een graad of 12. Morgen is het zomers warm. De temperaturen liggen dan zo rond de 26 graden. Maar vanaf dinsdag neemt de kans op regen weer wat toe en dan dalen ook de temperaturen weer.
4: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Kijk ook op 1twente.nl.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Nou, het mooiste is natuurlijk vinyl. Want het is altijd weer, als je zo'n ding uitpakt voor het eerst, dat je denkt, oké, nu is het echt.
0: Discussie.
2: Discussie gesloten lijkt me.
3: Ja, maar je vetbike kun je ook trappen.
2: Nee, die vetbike kun je trappen, maar je kunt ook gewoon rijden.
3: Oh, is dat zo?
2: Ja, zeker.
0: En Twentse cultuur.
4: Nou, ik denk dat het ook wel goed is dat mensen beseffen dat je met cultuur natuurlijk ook de gemeente helpt om bepaalde doelen te bereiken, hè, die ze zich hebben voorgenomen.
0: Stream je favoriete radio exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
5: Mooi hoort hem, dan ben je welkom bij RTT. Dikke vette voorraad, je krijgt goed advies en lekkere koffie. Zowel voor zakelijk als particulier. RTT in Goor en Nieuwheden.
6: Ook je dieselopslagtank vullen? Oliehandel Roeleveld Rolink levert diesel E en 590 in heel Noordoost-Twente. Vandaag besteld, morgen in de tank. De agrariër, aannemer en transporter kan niet zonder Oliehandel Roeleveld Rolink. Bel voor de scherpste prijs.
7: Bij Roeleveld Rolink, diesel E en 590 zonder biocomponenten.
6: Ga snel naar roeleveldrolink.nl.
8: Hemdforhem.nl. Back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdforhem.nl.
9: Controle over je gedachten is de regie over je emoties. En dat bepaalt de kwaliteit van jouw leven. Dit leer je tijdens de Brain Bootcamp. Kijk op mindmanagersclub.nl.
10: Hey, monteur. Edwin Evers hier. Wil jij sleutelen aan de mooiste bedrijfswagens en de dikste trucks? Kom maar op. In Groningen, Drenthe en Overijssel zoekt Volvo en Renault dealer Nijwa naar nieuwe collega's. Ben je een starter, allrounder of switcher? Ga naar werkenbijnijwa.nl en misschien vind je jouw match. We gaan elkaar zien op een van de bedrijven. Huisfeestjes van Nijwa.
0: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Twente FM Nieuws.
11: Goedenavond, ik ben Alissa Hippe. Bij een vliegtuigongeluk in Miami, Amerika, zijn meerdere mensen gewond geraakt. Een vrachtvliegtuig van webwinkel Amazon schoot door aan het einde van de landingsbaan en kwam op een autoweg terecht. Daar raakte het meerdere voertuigen en vloog in brand. De hulpdiensten rukten massaal uit en zijn de brand aan het blussen. In het Zuid-Hollandse dorp Goudenrak woedt een brand in een open schuur vol met hooibalen. Sinds de brand uitbrak vanmiddag hebben plekken in de buurt last van rookoverlast en een smerige geur. Volgens de veiligheidsregio gaat het blussen nog tot diep in de nacht duren. In de Indiaanse hoofdstad New Delhi wordt gezocht naar overlevenden nadat een gebouw van 5 verdiepingen instortte. Daarbij kwamen zeker 3 mensen om het leven, zeggen Indiaanse media. Er woonden vooral studenten die in het weekend thuis waren. Vastzittende slachtoffers zouden van onder het puin hebben gebeld om hulp. Na de verkiezingen in de Duitse deelstaat Sachsen-Anhalt is het de vraag of de rechtse radicale AfD alleen kan gaan regeren. De partij haalde ruim 44% van de stemmen, maar dat zou wel eens net niet genoeg kunnen zijn. Maar het lukt wel als één van de andere partijen de kiesdrempel niet haalt. Vannacht moet meer duidelijk worden. En dan nu het weer van Weer Online. Er valt vanavond lokaal wat motregen en het is bewolkt. Vannacht blijft het op de meeste plaatsen droog en wordt het rond de 14 graden. Morgen een afwisseling van wolken en zon en 22 tot 28 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Het is zomer in Twente. Twente FM in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. De nachtdienst.

Van alle soorten hout, schutting en poorten, dakbedekking, dakpanplaten. Het holt niet op. Wat? Gluizen, meneer? Kom dan kijken. BRTT, om mij nog grote veurhoors. En die hoeft niet via de website te betalen, hè? Nou, wat let u? RTT, gore nieuwheden.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Toen kreeg Bettel een hersenstam-infarct.
2: We waren in het begin best wel druk met de mens. En toen kwam ineens dat mannengriepen tussen.
0: Discussie.
3: Dan kom je op de lijn, ga je met ons in gesprek. Dan heb je demonstratierecht. Maar je blijft met je vingers van andere mensen af. En je gaat andere mensen ook niet bedreigen om je zin te krijgen.
0: En Twentse cultuur.
4: Een krantartikel hebben we gehad van Orgelman Benno is cultureel erfgoed. Hier zit hij dan.
0: Stream je favoriete radio. Exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister. Twente FM nieuws.
5: Goedenacht, ik ben Alissa Hippe. Er zijn minstens 5 doden gevallen bij een crash met een vrachtvliegtuig van Amazon in Miami, Amerika. Het vliegtuig schoot door aan het einde van een landingsbaan en kwam vervolgens op een autoweg terecht, raakte meerdere voertuigen en vloog in brand. Alle start- en landingsbanen van het vliegveld zijn gesloten en de crash wordt onderzocht. In een kerk in Mexico zijn minstens 10 mensen omgekomen nadat vuurwerk ontplofte. Ook raakten meer dan 60 mensen gewond. In de kerk was een dorpsfeest gaande, het vuurwerk lag er opgeslagen. Volgens lokale media is het gebied rondom de kerk verwoest en zijn onder de gewonden 2 priesters en kinderen. De oorzaak is nog niet bekend. De 86-jarige Deense koningin Margrethe moet de uitvaart van de Noorse koning Harald aankomende woensdag overslaan. Ze is vandaag opgenomen in het ziekenhuis nadat ze niet goed werd. De vorstin was licht uitgedroogd en had een bloedophoping in haar heup. Ze lag in mei ook al met heupproblemen in het ziekenhuis. En er is een zeldzame albino-zeehond gevonden op het strand van Neeltje Jans aan de Oosterschelde in Zeeland. Volgens Stichting Reddingsteam Zeedieren oogt het dier gezond en zal die waarschijnlijk vanzelf weer wegzwemmen. Dieren met albinisme hebben meestal rode ogen en een witte vacht, omdat er geen pigment aangemaakt kan worden. En dan nu het weer van Weer Online. Vanavond in het noorden een spat regen, vannacht weer droog. Morgen zon, maar ook wat wolken en van west naar oost wordt het 22 tot 28 graden. Namorgen wisselvalliger en koeler. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Het is zomer in Twente. Twente FM.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Ja, de muziek staat op één.
2: Maar ik heb wel de ambitie om echt een lijpe psychedelische show ervan te maken.
0: Discussie.
3: Dat perspectief, dat zat echt onder druk. Hè? Wonen, mijn werk, mijn opleiding. Zeker met de technologische ontwikkelingen als kunstmatige intelligentie.
0: En religie.
2: Zo staat Matthew Ward aan het begin, zoals dat toen heette, van de Jesus Music. En dat was toen echt een genre en tegenwoordig noemen we dat gewoon christelijke muziek.
0: Stream je favoriete radio, exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister. Twente FM Nieuws.
4: Goedenacht, ik ben Alissa Hippe. Bij een ongeluk met een vrachtvliegtuig op het vliegveld van Miami in Amerika zijn minstens 5 mensen om het leven gekomen. 5 anderen raakten gewond, van wie 3 levensgevaarlijk. Het toestel redde het einde van de landingsbaan niet en schoot door naar een autoweg. Daar raakte het meerdere voertuigen. De oorzaak wordt nog onderzocht. Een voortvluchtige Nederlandse crimineel die al 11 jaar onder de radar wist te blijven in Colombia is gearresteerd. Volgens de Telegraaf gaat het om een man die nog 12 jaar de cel in moet voor grootschalige drugshandel. Hij werd onder andere door Interpol gezocht. Het is nu wachten op zijn uitlevering naar Nederland. Iran komt met een verboden zone bij de straat van Hormuz, dat zegt de hoogste veiligheidsman van het land. Volgens hem komt elk schip dat die zone binnenvaart op een sanctielijst. Het is al maanden onrustig rond de belangrijke zeevaartroute. Die wordt geblokkeerd door Iran nadat Amerika en Israël het land hadden aangevallen. En met de City Swim in de Amsterdamse grachten is een recordbedrag van ruim 3 miljoen euro opgehaald. Het geld is voor onderzoek naar de dodelijke spierziekte ALS. Het opgehaalde bedrag is bijna 2 keer zoveel als vorig jaar. Ruim 3000 mensen zwommen vanmiddag door de grachten. En dan nu het weer van Weer Online. Vannacht is het op de meeste plaatsen droog en rond de 14 graden. Morgen een mix van wolken en zon. Het wordt 22 graden aan zee en 25 tot 28 graden in het binnenland. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Het is zomer in Twente. Twente FM in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. De nachtdienst.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Het is inderdaad een, het is een stevig stukje muziek.
0: Discussie.
2: Karpiet schieten, het geldt voor het vuurwerk, het geldt voor Sinterklaas. Er staan nogal wat tradities wat dat betreft onder druk.
0: En Twentse cultuur.
3: Hij natuurlijk ook nog het vlugon, hè, in Oortmuske.
4: Ja. Oh ja, in Oortmuske. Ja.
3: Dus eigenlijk moet dat altijd 8 vrijgezelle jongens weer van rond de 20.
0: Stream je favoriete radio. Exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister. Twente FM Nieuws.
5: Goedenacht, ik ben Alissa Hippe. In de Zuid-Engelse stad Portsmouth is een protest van een grote groep extreemrechtse demonstranten uitgelopen op een confrontatie met de oproerpolitie. De gemaskerde mannen probeerden bussen met 140 migranten tegen te houden. Die werden eerder